0: regio-info.
1: Het W. Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpermaert wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpermaert. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpermaert.nl.

regio-info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bij tijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen, De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkribbenwaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet

0: regio-info.
1: De RTV Krimpende Waard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpende Waard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpende Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Schoonhoofdinfo.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM.
1: Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Open dag bij de hospice Krimpen de Waard. Dag luisteraars, zaterdag 1 augustus is het open dag bij het nieuwe gebouw van de hospice Krimpen de Waard. Op deze dag kunnen bezoekers van 11 uur 's morgens tot 3 uur 's middags het nieuwe pand bekijken. Aanwezig zijn de vrijwilligers, bestuursleden en coördinatoren om belangstellenden te verwelkomen. Zij leiden bezoekers door het gebouw. Wees dus welkom, zaterdag 1 augustus aan de Tussenlaan in Bergambacht. Kom op de fiets, want er is maar beperkt parkeergelegenheid. Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u parkeren bij de nummers 17A en 18A van de Tussenlanen in Bergambacht.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.
2: Gonna get tough.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaansluiting op de burgemeester James-singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

0: info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: info.
1: Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

0: CV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
3: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
2: Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
4: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
2: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: Regio-info.
1: Edwin Knippenwaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Knippenwaard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijds uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van Edwin.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan IJssel.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gami Verberg.
3: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar daar wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
2: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
2: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough for you.

0: info.
1: Zomer bij RTV Kribbe de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Kribbe de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

info. Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
2: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
4: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
2: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.

0: met NCC.
1: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
2: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
1: Een ochtendprogramma, Het Luisteren Waard. Presentatie, Hans de Jong. Goedemorgen, Krimpene Waard.
3: Goedemorgen.
0: En die zegt inderdaad 7 minuten over 9 op deze maandagmorgen 27 juli 2026. Een hele goede morgen. Goedemorgen, Krimpene Waard. Wederom, maandag is het vandaag en daarom is Gert van den Berg er nog steeds niet. En dan, die heeft mij weer gevraagd of ik het weer over wil nemen. Nou, ik heb het vorige week al gezegd. De komende nu nog 4 keer, dus met vandaag meegerekend, 4 keer zal ik deze maandagochtend overnemen. Goedemorgen, Krimpene Waard, in verband met vakantie. Ja. De vakantiekracht hebben ze weer ingehuurd. En dan kom je al gauw bij mij uit. Wat betreft Goedemorgen, Krimpene Waard, voor deze maandagochtend. Nou, wat gaan we doen? Gezellige muziek heb ik meegenomen tot en met 12 uur. En informatie uit de streek. En ja, we zien wel wat er voor is op ons pad komt. En toen ik op weg hier naar de studio ging, moet ik altijd een klein stukje fietsen naar de bushalte, want ik ga met de bus altijd. En toen kwam ik onderweg twee hardlopers tegen. Een man en een vrouw, afzonderlijk van elkaar. En ik moet zeggen, ik heb het al niet zo hardlopen. Laat staan op de vroege ochtend. En toen dacht ik bij mezelf, tjonge jongen, wat maak je je druk om? Ga een beetje lopen hardlopen op deze ochtend. Kom even rustig bij met een bakje koffie of thee. In plaats van wat hardlopen. Maar ja, goed, ik heb niks met hardlopen. Dus ja, ieder zijn ding, zeg maar. Maar het lijkt mij niks om te gaan hardlopen 's ochtends vroeg. Nee. Wat mij betreft, laat mij dan maar gewoon lekker zitten hier achter een mengpaneel. Lekker lui zijn. Maar niet lui, want we moeten wel actief zijn met informatie uit de regio. En de muziek die ik voor u instart. Dus wat daarop betreft, we zijn wel actief hier tot en met 12 uur. Even kijken, wat gaan we doen? Nou, informatie uit de streek heb ik al gezegd. Maar we hebben ook nog even een rondje langs de verkeersinformatie met de informatie. Ik heb een drietal files voor u opgezocht. De A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meren en Woerden. Stilstaand verkeer in verband met ongevallen. En de A12 Utrecht-Den Haag ter hoogte van Woerden. Linker rijstrook is afgeschoten. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein. Rijbaan is afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. Ik zeg
4: hey, goedemorgen.
0: En de muziek is lekker tot en met 12 uur. Onder andere Michael McDonald. Dit is de Sweet Freedom hier op de radio. RTV Krimpene Waard. Goedemorgen.

Heel ver terug in de tijd. 1963. In de tijd dat de top 40, Nederlandse top 40, nog niet bestond. Dus we kijken naar de Amerikaanse Billboard Hot 100. Daar stond hij op nummer 1 gerankeerd toen de tijd. The Beach Boys en Surfing in the USA. Van de top 40 die kwam pas in 1965. Dus ja, we moesten even kijken naar de Amerikaanse Billboard Hot 100. En daarvoor Michael McDonald, ex-lid van inderdaad de Doobie Brothers. In 1986 maakte hij een aantal solo-singles. Waaronder deze The Sweet Freedom. Bracht ons om 16 minuten over 9. En we gaan even, ja, niet schaatsen. Dat wil zeggen een klein beetje schaatsen, maar ook weer niet. Want we gaan zwemmen. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de plaatselijke ijsclub voor de tweede keer de zomervariant van de legendarische Negendorpentocht. De Negendorpen schaatstocht wel te vergaan. En dan in de zwemvariant. Nou, de zwemmers die kunnen kiezen voor een afstand van 1000 of 1400 meter langs het zwemcoast staan dit jaar allerlei 15 ijsclub-medewerkers. Die zijn verantwoordelijk en die zorgen ervoor dat je dus een stempel krijgt bij de stempelpost. Burgemeester Hans Beenakker zal de zwemtocht om 1 uur starten. En de laatste zwemmers die zullen rond 4 uur binnenkomen. Onderweg worden de zwemmers muzikaal ondersteund door het dweilorkest Zwijp. En aanmelden voor deze schaats-zwem-Negendorpentocht kunt u doen via www.ijsselclubvlist.nl. www.ijsselclubvlist.nl als u mee wilt doen met een legendarische Negendorpen schaats-zwemtocht. En die vindt plaats op zaterdag 5 september. En ja, nogmaals, als u aanmelden, dan kunt u dat doen via www.ijsclubvlist.nl. En dan kunt u het meemaken deze dag 5 september. Dit is een nummer 2 notering in de Nederlandse hitlijsten. De Bauza en McNally.

0: staat nummer 2 in de Nederlandse hitlijsten. Ze komen uit hoge Scandinavische noorden. Volgens mij Noorwegen uit mijn hoofd. Ze noemen zich de Bausa. Plaatje wat ik al zelf in maart van dit jaar op de zaterdagavond in mijn programma De Power Dances draaide. En ja, toen geloofde ik er alleen dat het een zomerhit zou kunnen gaan worden. Nou, zie daar. We leven op 27 juli. Week nummer 30. En daar staat hij op nummer 2 genoteerd in de Nederlandse hitlijsten. En het zal mij benieuwen, misschien dat hij volgende week wel de nummer 1 positie overneemt van Shakira, die we later nog gaan draaien in dit programma. Was de Bausa en Magnetic bij Goedemorgen Kim Brouwaard. Even kijken, ik heb nog een interessant leuk berichtje, want in september dan gaat de nieuwe Rummy Cup Club van start. De locatie is de buurtkamer De Gouden Regen aan De Gouden Regen, nummer 39A in Krimpen aan de IJssel. Nou, inmiddels hebben al zo'n kleine 30 mensen zich aangemeld, maar er kunnen nog steeds meer mensen bij. En die kunnen zich aanmelden tot ongeveer 50 personen. Vanaf dinsdag 15 september zijn er wekelijks 2 bijeenkomsten. De ene op dinsdagavond van 9:30 tot en met 9:00. En de andere op donderdagmiddag van 14:30 tot en met 15:00. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. En meer informatie kunt u krijgen via Bert Luijendijk. Zijn telefoonnummer is 06 53 91 44 56. Bert Luijendijk, 06 53 91 44 56. Als u mee wilt doen met de Rummy Cup. En die wordt gehouden op vrijdag, op dinsdag 15 september. En op donderdagmiddag. En dan kunt u genieten van Rummy Cup. Dus als u zin heeft, dan mag u zich aanmelden. Nog een keer, Bert Luijendijk, 06 53 91 44 56.
1: Tussen 9 en 12. Muziek en informatie in een gezellige ochtendshow. Goedemorgen, Krimpen en Waard.

0: zomer in de Krimpenerwaard, daar kikker je van op.
1: 19. En wij gingen terug in de tijd naar 1997 met een zomerhit van Wes. Hij had maar één grote zomerhit te pakken en dat was ook de enige. Hit single à la Nelly, hoor. Hierbij Goeiemorgen Krimpenerwaard. En nu mag je inderdaad.
2: 1976.
1: Kennen we deze nog uit de zomer van 1976? We kunnen nog wel meezingen. Zet de radio harder met Brian Ferry en Let's Stick Together.

1976 inderdaad, die zomerrit van Brian Ferry. Let's stick together. Even kijken, want zaterdag 1 augustus dan is er weer een open dag. En tevens de opening van het hospice Krimperenwaard aan de Tussenlanen nummer 13A in Bergambacht. Tussen 11 uur en 3 uur zijn bezoekers welkom om het hospice van binnen te bekijken. Vrijwilligers, bestuursleden zijn aanwezig om bezoekers rond te leiden en vragen te beantwoorden. En ze vertellen meer over de werkwijze en de rol die de hospice straks gaat vervullen in de Krimperenwaard. Nou, vanwege beperkte parkeergelegenheid vraagt de organisatie zoveel mogelijk lopend of met de fiets te komen. Op het terrein is namelijk een fietsstalling aanwezig. En parkeren, dat kunt u doen. Dat kunt u doen aan de Tussenlanen 17A of 18A. Maar gelieve meer om met de fiets te pakken of lopen te komen. Dus heeft u zin in een leuke openingdag. Open dag, zaterdag 1 augustus. De opening van de hospice in de Krimperenwaard. En dat gebeurt aan de Tussenlanen nummer 13A in Bergambacht. Oké. Okay.

0: Soul Sister, onze Belgische goede vrienden, hadden een hit in 1988 met The Way to Your Heart.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
0: Nou, hopen dat het mooi weer is. Dan kunnen we allemaal genieten van deze heerlijke dag. Ik heb even de hoogtepunten van het nieuws van op dit moment. Wat is er in het nieuws? Nou, de olieprijzen dalen flink door gevechtspauze VS-Iran. Tandartsen slaan alarm. We streven af op een mondzorginfarct. En verdachte van aanslag op de Duitse Pride, doodgeschoten door de politie op klopjacht. En Memphis Depay, jawel, die gaat aflopend contract gaat hij opnieuw verlengen bij Corinthians. En dat gaat hij opnieuw verlengen. Dus ik ben benieuwd of hij dan nog doelpunten gaat scoren, zeg maar. Even kijken ook al op de verkeersinformatie. Nog steeds de drietal files op de A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meren en Woerden. Stilstaand verkeer in verband met ongevallen. En de A12 Utrecht-Den Haag ten hoogte van Woerden. De linkerrijstrook is nog steeds afgesloten. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein. De rijbaan is afgesloten. Er zijn diverse wegwerkzaamheden.
2: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Wij zijn bij u.

Oh, lekker terug in de tijd. Heel ver terug in de tijd. Maar wel een leuk plaatje, inderdaad, van Chubby Checker. En Let's Twist Again. Nou ja, je zou het maar kunnen doen, hè, op deze vroege ochtend. Dan hebben we een beetje spierenbeweging. En dan zijn de spieren ook weer een beetje warm. Dus 7:07. Goedemorgen, Kibbelwaard. En in Schoonhoven start op donderdag 10 september weer de Alpha-cursus. Die gaat dan van start. En deze cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar... die zich willen verdiepen in levensvragen en het christelijk geloof. De 10 gratis bijeenkomsten en een gezamenlijk weekend... die worden georganiseerd door verschillende kerken uit Schoonhoven en Polsbroek. De deelnemers kunnen wekelijks op donderdagavond vanaf 6:30 bijeen. En dat, ze komen dan bijeen aan de Achterwetering nummer 7 in Schoonhoven. Bij elkaar elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd. En de bijeenkomsten duren tot 8:30. Deelnemers gratis. En wel moeten zich even aanmelden. En dat kunt u doen via info@gedeeldezorgmh.nl. Dus info@gedeeldezorgmh.nl of bel even met 06 48 13 33 12. 06 48 13 33 12. En dan kunt u het allemaal meemaken. Ja, en dit is hem. Een van de grootste hits op dit moment. Nederlandstalig hits in de Nederlandse hitlijsten. Het is Rutger van Barneveld. En de zoele zomeravonden. Nou, dat gaan we deze week weer meemaken, want het wordt weer 33 graden in Nederland.

0: En dat was ineens in het jaar 2000. Anastasia. En I'm Out of Love. En ten tijde dat deze plaat uitkwam, ze dacht iedereen van, hé, dat is een, om het zo maar even te zeggen, een zwarte getinte vrouw die dat zingt. Want ja, die kunnen altijd wel vrij goed zingen. Dus, maar nee, niet ze maar. Het is gewoon een blanke vrouw. En niet dat het wat doet hoor. Maar goed, iedereen dacht, want ik heb hier ook de cd-single voor me. En op de achterkant zie je dan dat het een blonde vrouw is. Dus ja, dan weet je al gauw dat het inderdaad een blonde vrouw is. Er was één grote hit in 2000 en I'm Out of Love. En daarna ging ze helemaal sky high met allerlei diverse singles. Anastasia, ze is ook regelmatig te vinden op de nieuwe, hoe heet het? Nou, kan ik er even niet op komen. Die jazz in Den Haag altijd. Nou, misschien kom ik er zo nog op. In ieder geval, daarvoor hoorden we een plaatje van de nummer 345 uit de Real-Zitlijsten. Rutger van Barneveld en Zoele Zomeravonden. Vanaf vrijdag 20 juli dan kunnen fietsers, voetgangers, brommers en scooters gebruik maken van een tijdelijke brug bij de Algrabrug. De brug is aangelegd in aanloop naar het grote onderhoud dat Rijkswaterstaat vanaf 10 augustus uitvoert, waarbij de Algebrabrug voor 4 weken volledig wordt afgesloten. En u kunt daar wel terecht met een noodbrug die er wordt aangelegd. Is dat speciaal voor de mensen die op de fiets, de brommer en de scooters gebruik maken. Auto's die moeten helaas omrijden.
1: Goedemorgen, Krimpen en Waard.

ver terug in de tijd naar de zomer van 1972 met Paco Paco en Takka Takka Takka. Een plaat die ik ontdekt heb toen de tijd bij Vlissam Radio. Toen luisterde ik regelmatig op zaterdagmiddag naar de platenprak. Of in ieder geval het programma van Dirk Mola. En die draaide hem. En ik vond het zo'n mooie plaat. Ik wist niet dat hij bestond. Dus ik heb hem eigenlijk dankzij Dirk heb ik hem leren kennen. Dirk, bedankt. Ja, inderdaad. Ja. Wij gaan terug naar de zomer van 1987. Madonna scoort weer een zomerrit. Dit is La Isla Bonita. Goedemorgen, Kribbaard.

0: Op de plaat klinkt Madonna toch beter dan dat ze live zingt. Hè? Ja, ja. Vorige week tijdens de Super Bowl maakte ze er een potje van. Sterker nog, ze playbackte de heleboel bij elkaar. Maar goed. Het is maar beter ook, want als je er live hoort zingen, dan schrik je dood. Dan springen de glazen spontaan in je bril of van de ramen. Ik had het net over Anesthesia. En ja, zij staat regelmatig op het North Sea Jazz Festival. In Den Haag of Rotterdam, waar het ook gehouden wordt. Dat wil zeggen, in het verleden heeft ze heel veel vaak daar gestaan. En we gaan van Anesthesia naar een ander leuk berichtje. Dat wil zeggen, inmiddels hebben de meeste inwoners van de gemeente Knibbelwaard de nieuwe welzijnskalender per post ontvangen. In deze kalender staan de nieuwe diensten en activiteiten van Welzijn Knibbelwaard voor het nieuwe seizoen. En de tijden en de locaties van de inloopspreekuren van de welzijnspunten en geldpunten. Heeft u deze welzijnskalender niet ontvangen en u wilt hem wel hebben, dan kunt u terecht bij onder andere de bibliotheken, huidartsenpraktijken. En ook digitaal is hij te zien op www.welzijnknibbelwaard.com. Onder het tapje activiteiten. Dus heeft u niet in huis, dan kunt u terecht bij de bibliotheken, de huidartsenpraktijken. En dan kunt u hem ook digitaal zien via www.welzijnknibbelwaard.com onder het tapje activiteiten. En het gaat hier om de zogeheten welzijnskalender van de nieuwe seizoen.
1: Wij zijn bij u de hele zomer lang. U mist dus helemaal niets. Informatie over onze gemeentelijke politiek, goede doelenacties, repaircafés, het actuele weerbericht, info over de diverse braderieën in onze streek en heel veel zomerse muziek. Ja, van jong tot bejaard, RTV Krimpenerwaard. Wij zijn bij u de hele zomer lang.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Abel Offers, Albert Heijn Schoonhoven en Albert Heijn Wiersma.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nol. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.

0: Heel ver teruggeleid bij de winnaar van het Songfestival ABBA toenertijd.
1: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie, Hans de Jong. Goedemorgen, Krimpene Waard.
2: Goedemorgen.
0: Inderdaad, zij wonnen het Eurovisie Songfestival in 1974. De dames en heren van ABBA en Waterloo. Daar begonnen we dit tweede uur mee van Goedemorgen Krimpene Waard. Deze maandag 27 juli 2026. En ABBA zou daarna nog heel, heel veel succes hebben met allerlei hitsingles. Variërend van nummer 1 tot dikke top 10 hitsingles in Nederland en verder buiten. Goedemorgen Krimpene Waard, tot en met 12 uur afgewisseld met lekkere muziek en informatie uit de streek. Dat kunt u verwachten tot en met 12 uur. Het horizontale geprogrammeerde programma van RTV Krimpene Waard. Elke maandag tot en met vrijdag is het te beluisteren met diverse medewerkers. En die hebben ieder hun eigen muziekstijl, muzieksoort en manier van programma maken. Dus ja, dat is op zich wel een variatie qua indeling van programma, zeg maar. Even kijken, ik heb nieuws, want het Strikmuseum Krimpene Waard die organiseert op donderdag 30 juli de nieuwe editie van Café van Toen en Nu. De bijeenkomsten vinden plaats in de stal van het museum en duren van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags. Het thema is verzamelen, passend bij de tijdelijke tentoonstelling Verzameldrang. Naar de kunst van het verzamelen, die momenteel in het museum te zien is. Dus het Strikmuseum Krimpene Waard die organiseert op donderdag 30 juli een nieuwe editie van Café van Toen en Nu. En de bijeenkomst vindt plaats in de stal en museum. Het duurt van 10 tot en met 12 uur. En u bent van harte welkom om dat allemaal mee te maken. Als ik zo naar buiten kijk, dan zie ik dat het een beetje bewolkt is. En in het volgende uur hebben wij het weerbericht van Gerrit van der Zeld. Dat kan ik al wel vermelden. En we hebben lekker muziek, een beetje zomerse muziek op de radio. Dit is Down Under, Man at Work op de radio.

0: 1969, de Nederlandse band The T-Sets. En inderdaad, maar Bel Ami, dat klinkt alsof je een pizza bestelt bij de eerste beste pizzeria. Niets in middenwaard, het is de titel van T-Set. En daarvoor hadden we Man at Work 1982 en de hitsingle Down Under. Bracht ons bij 14 minuten over 10. Goedemorgen, Kinderwaard. In Oude Kerk aan de IJssel is er een nieuwe wekelijkse wandelsgroep gestart. Er wordt een half uur gewandeld vanuit Trefpunt Gerestein. Iedereen is van harte welkom om bijvoorbeeld ook mensen met dementie. Mensen met dementie, moet ik zeggen, met hun mantelzorgen zijn ook welkom. En degenen die gebruik maken van een rollator of rolstoel, die mogen ook meedoen. De bijeenkomst begint elke donderdag om 10 uur met een kopje koffie of thee. En om 10:30 start daarna de wandeling. Voor ongeveer een half uur. De wandelingen zijn laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Dus heeft u iemand of kent u iemand die behoefte heeft aan een wandeling te maken, dan mag u elke donderdag meedoen vanaf 10 uur tot en met 10:30. 10:30 wordt er gestart dan uiteraard. En het duurt een half uurtje en dan kunt u lekker wandelen.
1: Dit is Zomerstation RTV Krimpenerwaard.
0: Kijken we naar de Nels Wietlijst en dan zien we daar een zomerse plaats staan. Jonas Blue van Belief en The Ass of Desire.

overal ter wereld luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpenerwaard. De hele zomer door RTV Krimpenerwaard.

0: zoals de meeste zomerhits, scoren ze maar één hit. En daarna is het helemaal over. In dit geval ook 1999 een zomerhit voor Passion Fruit. Ze kwam uit Duitsland. Ze hadden maar één zomerhit te bakken in 1999. En het heette de Ring Ding Song. Ja, leuk. En daarvoor Jonas Blue en Malief staat inmiddels in de top 10 van de Nederlandse hitlijst genoteerd met The Ash of Desire. Bracht ons bij het volgende bericht. Na een reeks succesvolle zomerconcerten staat op zondag 2 augustus opnieuw een publiekstrekker op het podium onder de grote boom in het Springerpark in Schoonhoven. Dit keer, op zondag 2 augustus, brengt de Rolling Stones tribute band R.E.S. of liever gezegd R.S. Undercover een middag vol tijdloze rock'n'roll naar Schoonhoven. Het publiek kan rekenen op een show vol onverwoestbare klassiekers, afgewisseld met verrassende nummers uit het rijke oeuvre van de Rolling Stones. De toegang is gratis, al gaat de organisatie wel tijdens het concert met de pet rond voor een vrijwillige bijdrage. Dus heeft u niks te doen en heeft u zin in een spetterend optreden van de Rolling Stones tribute band R.S. Undercover, dan bent u van harte welkom om dit mee te maken op zondag 2 augustus. En dat vindt er plaats in het Springerpark in Schoonhoven. En natuurlijk, we gaan ook even een nummer draaien van de Good Old Rolling Stones.
1: 1965.
0: Dit is I Get No Satisfaction. En meer informatie of meer muziek kunnen genieten op zondag 2 augustus dan in Schoonhoven al daar.

durf te wedden dat deze undercover band van Rolling Stones, R.S. Undercover, deze ook speelt op die zondag 2 augustus in het Springpark in Schoonhoven. Natuurlijk de Rolling Stones, I Get No Satisfaction.

Terug naar 1984 met deze baat van Stop That Train. Jerry Was Saint en die andere meneer die erbij was, want het was Clint Eastwood. Niet te verwarren met de filmacteur Clint Eastwood. Maar er was ook nog een zanger. En samen hadden ze een single in 1984 en dat heette Stop That Train. Op zaterdag 31 oktober dan verandert het Haastigse Bos opnieuw in een indrukwekkende spook- en horrorbos. Het thema van dit jaar luidt: de poort naar de onderwereld is open. En bezoekers kunnen zich verheugen op een sfeervolle route vol verrassingen, waarbij spanning, beleving en dorpsverbinding centraal staat. De organisatie Stichting Halloween Haastrecht is op zoek naar nieuwe vrijwilligers en betrokken sponsoren. Op 10 september organiseert de stichting een vrijwilligersavond. En tijdens deze avond worden de locaties verdeeld en het thema toegelicht en vrijwilligerstaken besproken. Deze avond is bedoeld voor zowel nieuwe vrijwilligers als de vertrouwde vrijwilligers die zich al jarenlang inzetten. Nou, aanmelden kunt u doen via halloweenhaastrecht@gmail.com. Via halloweenhaastrecht@gmail.com. Dus als u een vrijwilliger bent of u wilt er een worden van dit leuke feestje, het duurt nog eventjes voordat het plaatsvindt, zaterdag 31 oktober. Dan is er weer in het Haastrechtse Bos opnieuw een indrukwekkende spoken- en horrorbos. Het wordt omgetoverd tot horror, tot zogeheten Halloween Party. Nou, als u vrijwilliger wilt worden, dan kunt u zich aanmelden. Nog één keer de adres: halloweenhaastrecht@gmail.com. Daar kunt u zich aanmelden als vrijwilliger voor het horrorfeest in het Haastrechtse Bos. Goedemorgen, Rieke Brouwaard. 10:30 precies op de klok. Zometeen een plaat van de Beatles. Maar eerst Maroon 5.

Als je dacht dat het autoalarm is afgegaan. Nee, het is de stem van Christina Aguilera. Ja, die heeft zo'n stem. Alsof het autoalarm is afgegaan, zeg maar. Hoe sta ik lekker, hoor die. Half 12, half 11 geweest. Tijd voor de Beatles. En dit keer Help op de radio. Help!

Ja, inderdaad, dat waren de Beatles. En die waanzinnige lekkere plaat. En dat noemt zich... Ik zit even te kijken naar mijn knopje, want de plaat komt heel langzaam op gang. De Beatles, altijd in het tweede uur als ik het programma overneem. Een plaat van de Beatles. En in het derde uur, laatste uur, een plaatje van inderdaad Elvis Presley. En wij rijden de Beatles met Help. En dit is...

0: zei net Prince. Nou, dat is inderdaad zo. Maar in deze tijd, in 1994, noemde zich Tafkap. The artist formerly known as Prince. En hij had een gekozen voor een andere naam. Of dat het uithaalde? Nee, helemaal niet. Zijn muziek was nog steeds goed. Dat is een van de nummer 1 in 1994. The most beautiful girl in the world. 10:50. Goedemorgen, Kippenwaard. En daarvoor hadden we de Beatles met Help. En ik heb nog een berichtje, want PG De Hoeksteen in Schoonhoven nu organiseert op woensdag 5 augustus een zomerlunch. De lunch die sluit aan op de wekelijkse open kerk die van 10:30 tot en met 12:00 geopend is. En tijdens deze open kerk is er een ruimte voor stilte, een kaarsje aansteken, ontmoeting en een kopje koffie. Vanaf 12:00 staat de gezamenlijke lunch klaar met broodjes en soep en salade. Iedereen is welkom van jong tot oud. En alleen of samen, dat mag u zelf ook bepalen. En bij mooi weer vindt de lunch buiten plaats op het kerkplein aan de Albert-Schweitzerlaan nummer 2. En bij minder mooi weer wordt het binnengehouden. Aanmelden kunt u doen via zomerlunch@pg-dehoeksteen.nl. Dus aanmelden zomerlunch@pg-dehoeksteen.nl. En dan zou ik willen zeggen, geniet van die lekkere lunch en van het hele gebeuren al daar.
1: The Sound of Disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

discotheken van weleer. Met muziek van M People, The Village People. En uiteraard ook muziek van The Queen of Disco, Donna Summer. En

0: van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpener Waard.
1: Presentatie Wim van der Zuiden met heel veel.
2: Goedemorgen, Krimpener Waard.

terug naar 1974 met Queen. En Hissing All Killer Queen. Deze week zijn ze nieuw binnengekomen in de Nederlandse hitlijst. Wie vraag je af? Drie jongens uit Den Haag. Ze maken al jarenlang muziek. En dit is een commerciële hitsucces op dit moment. En de eerste afgelopen vrijdag 39 binnengekomen. Maar ik verwacht er veel meer van. Ze noemen zich Flair en Hissing All. Die heet...

0: best hits of the 70s, 80s, 90s. Hans de
1: Jong. Goedemorgen, Krimpen naar Waard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.
2: Goedemorgen.
3: Yes, sir, boy.

Los Lobos, 1987 en La Bamba. Leuk plaatje, past wel goed bij het zomerseizoen, zeg maar. Dus ik dacht bij mezelf, die halen we even uit de kast en die gaan we even draaien. Goedemorgen, Kip Rewaard. Met nieuws over het digitale café. Voor al uw vragen over uw telefoon, tablet of uw computer. U kunt terecht bij de bibliotheek vrijwilligers. Die staan klaar om u te helpen en al uw vragen te beantwoorden. En er zijn geen kosten aan verbonden. En u hoeft ook geen lid te zijn van de bibliotheek. Waar kunt u terecht? Naar de bibliotheek aan de Pleinstraat nummer 4 in Bergambacht. En dat kunt u doen 31 juli van 2 tot en met 3 uur. 7 augustus, dan is er nog 14 augustus, 18 augustus, 21 augustus en 28 augustus en 4 september. U kunt u allemaal terecht van 2 tot en met 3 uur. Als u dus vragen heeft over uw telefoon, tablet of computer, de vrijwilligers staan klaar om u te helpen en alle vragen te beantwoorden. En dat gebeurt dus aan de bibliotheek aan de Pleinstraat nummer 4 in Bergambacht. Dus mocht u iemand een vraag hebben of u weet dat iemand die hulp nodig heeft, laten we even langsgaan. Pleinstraat nummer 4 in Bergambacht. Daar staan alle mensen voor u klaar om dat allemaal voor u te regelen. Gaan wij terug naar de Zero's. Ilse Lange scoort de ene hit naar de andere hit. Dit is de hitsingle Incredible.

0: Ja, het was ineens afgelopen. Ik denk, nou, er komt nog wat achteraan. En, nee, dit is minder waar. Zo incredible was inderdaad Ilse de Lange. Of zoals Gijs Staverman ooit in het verleden zei, Ilse de Lange. Ja, hij moet er zelf ook altijd om lachen, want hij moet er regelmatig, maakte die diezelfde grap. Als hij dan toevallig Ilse de Lange draait in zijn programma, dan moet hij altijd die grap even maken. Dus ik vind het wel goed zichtbaar. Maar goed, 10:55 op het randje van het tweede gedeelte van dit programma. Nog even een berichtje, want van 27 juli tot en met 3 augustus is er weer een jaarlijkse open tennistoernooi van de tennisclub Oude Kerk aan den IJssel. De organisatie is druk bezig met de voorbereidingen en hoopt op nog extra deelnemers. Inschrijven voor dit toernooi is nog mogelijk. En tijdens het toernooi is de keuken dagelijks geopend en serveert er verschillende huisgemaakte gerechten. En dat wordt dan tegen een betaalbare prijs wordt het verkocht. Ook mensen die niet tennissen zijn volgens de organisatie van harte welkom om de wedstrijden te bekijken. En uiteraard ook om gezellig iets te eten en te drinken op het park. Dus van 27 juli tot en met 3 augustus, dat is dus vandaag tot en met 3 augustus, de jaarlijkse open tennistoernooi van tennisclub Oude Kerk aan de IJssel. Als u daar naartoe gaat, heel veel plezier ermee. En wij gaan terug naar
1: 1978.
0: I Go To Rio. Ja, dat was me waar. Dit is Pieter Allen op de radio.

0: zit te kijken op het hitarchief, zeg maar. Maar dit is helemaal geen zomerplaat geweest. Dat vindt Vincent. Dit is wel een zomersgezinde plaat. Maar hij was in week 5, 6, 7, 8, 9 stond hij in de Nederlandse hitlijst en artiest. Ach ja, Pieter Allen hoorde je op de radio hier. Ja, en nu is het tijd voor...
1: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties, Anto Beeld en Geluid en Arie Kok.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws.
4: Het is 11 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.

0: De broek erin weer even strak aangetrokken en de hoogstemmetjes van de business op de radio.
1: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie, Hans de Jong. Goedemorgen, Krimpene Waard.
2: Goedemorgen.
0: En die zegt: wees welkom bij het derde uur van Goedemorgen, Krimpene Waard. Op deze maandag 27 juli 2026. Afgestemd op dit programma tot en met 12 uur. Met straks aan het eind van het programma de TV-gids. Een beknopt overzicht van wat er vanavond op televisie is. En voor de rest hebben we zo meteen, naar alle waarschijnlijkheid, het weerbericht met Gerrit van der Selt. En informatie en muziek uit gaan gezellig hand in hand samen. En het, een kort berichtje hier, want het rouwcafé Krimpen aan de IJssel, die is ook tijdens de zomer open, gewoon open. Mensen die te maken hebben met een verlies kunnen er terecht voor een luisterend oor, herkenning en biedt een veilige plek voor mensen die geconfronteerd zijn met het verlies van een partner, kind, familielid of een ander dierbare. De organisatie kiest bewust voor de openstelling in de zomermaanden, omdat mensen vaak dan alleen zijn, omdat familie of vrienden op vakantie zijn. Nou, Rouws Café is open elke tweede en vierde vrijdag van de maand van 10 uur tot en met 12 uur. En dat vindt u aan de kajuit, de binnenvaart nummer 3 in Krimpen aan de IJssel. Dus daar kunt u terecht als u een moment van stilte en rust wil en herdenken, samen met iemand of alleen. Dat kan. 8:08. Goedemorgen, Krimpen Waard. Laten we nog eens even kijken op de verkeersregen in de regio. Hoe zei ik dat? Verkeersinformatie. Er staat nog één file. En die staat er ook de hele dag, denk ik waarschijnlijk. Op de A20, Hoek van Holland, Gouda. Tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt de Bergseplein. De rijbaan is afgesloten. Er zijn wegwerkzaamheden. Dat zal de hele dag duren, denk ik zo. Gloria Estefan, die heeft een cursus tellen gedaan.
3: 1, 2, 3, 4, come on baby, say you love me. 5, 6, 7
0: times. Nou, als je Gloria Estefan zegt, samen met Miami Summer Scene, dan zeg je zomerse Latijns-Amerikaanse gedichte muziek. Zou ik dit plaatje?
4: Hey, goedemorgen.
0: Dit is de hitsingle. En die heet gewoon 1, 2, 3. Op zijn Engels 1, 2, 3.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

1967. Armand en Ben Nichtemin. En de voor Gloria Estefan. En zij leren 1, 2, 3, 4. En dan krijg je een single uit 1989. Even kijken, in het Nederlandse Zilvermuseum Schoonhoven wordt tijdens examen stukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. Deze werken zijn van 15 juli onlangs tot en met 13 december te zien in de zilverlounge van het museum te zien. Bezoekers kunnen gedurende de eerste weken de tentoonstelling stemmen op hun favoriete werk. En daarmee bepalen ze wie de publieksprijs ontvangt. En dat stemmen kan tot en met 25 oktober met een stemformulier in het museum. Dus als u daar bent, kunt u dan de werken bewonderen en ook nog een keer beoordelen van de mensen die daaraan gewerkt hebben. En dan komt het allemaal, wie weet wint een van die mensen wel een prijs. Uit de Nederlandse hitlijsten, deze staat hoog genoteerd. De Franse DJ Yukel, samen met Salto. Bam, bam.

Ja, staat in de hoog in de Nederlandse hitlijst genoteerd. Franse DJ Dugal. Samen met mevrouw, dat doet ze salto. En dan krijg je bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Oh, lekker. En als je het over zomer hebt, dan heb je het over een zomerhit uit de jaren 90. Iedereen kan hem meezingen. Iedereen kan hem meedansen. Speciaal dansje erbij. Als u in de woonkamer staat of in de tuin, doe het dansje voluit. Los del Rio en de Macarena. Goedemorgen, kijk eruit.

0: Terug naar de jaren 70. Albert Hammond en de Free Electric Band. En daarvoor, u kon een dansje doen. Los Del Rio uit de zomer van 96. En het heette Macarena. Hij zit, als het goed is, onder de knop. Deze moet ik hebben.
1: Het weerbericht met Gerard van der Stelt.
0: Goedemorgen, Gerard van der Stelt. Bent u daar?
2: Goedemorgen, Hans.
0: Ja. Oh, dan is het allemaal goed gegaan.
2: Ja, dat is goed gegaan.
0: Wat staat ons te wachten? Want er gaan verhalen dat het 33, 35, 38 graden wordt. Gaat het ook uitkomen?
2: Nou, dat is waarschijnlijk een beetje gebaseerd op het Amerikaans model. Die is dat toch allemaal erg optimistisch, als je het zo wil noemen. Maar ik denk dat het bij ons in de krimpende maag wel mee gaat vallen. We krijgen wel een warmere periode. En zeker de woensdag wordt het een warme dag en ook donderdag. En daarna lijkt het toch wel weer een beetje terug te gaan naar voor ons normalere en aangenamere waarden. Vandaag is nog een beetje een overgangsdag, hè, want we hebben te maken met buitjes. Dan was dat vanmorgen best een felle regenbui. Er zitten nog wat kleine exemplaren die vanaf de Noordzee binnenkomen. Er zouden er ook nog één of twee de Krimpenerwaard in kunnen wandelen. Temperatuur vandaag maximaal zo'n beetje rond de 21 à 22 graden. En dat is iets onder de normale waarde voor de tijd van het jaar. Maar goed, daar zal niemand over malen, want het is wel even lekker om de boel wat af te laten koelen. Morgen dan is de wind gaat al naar het zuidwesten en dat betekent direct opwarming. En waarom betekent het opwarming? Boven Frankrijk, daar zit wat wij noemen een voren. En een voren is een verzamelgebied waar weinig luchtbewegingen zit. En daar zit een eigen soort warmtezak. En die gaat langzaam maar zeker onze richting uitkomen. Dat betekent dat het morgen ineens alweer 26 graden is in de Krimpenerwaard. In het zuidoosten, in Limburg, daar wordt het al wel weer 30 graden. En die 30 graden liggen wij. Woensdag gaan we die bereiken met een maximum van ongeveer 31 graden. Is het weer een tropische dag. En dat gaat gezamenlijk met een zuidwestelijke tot zuidelijke wind. Warme, zwoele wind, redelijk hoge luchtvochtigheid. Dus ik zal menig eens zeggen, nou, voor mij mag het wel een tandje minder. En dat tandje minder, dat lijkt eigenlijk donderdag al het geval te zijn. Want die voren die blijft niet stabiel boven ons land hangen. Die gaat gelukkig stroomt die meer door naar het oosten. Dat betekent dat het oosten en het zuidoosten van Nederland hebben ook donderdag nog een tropische dag. Maar ik denk dat bij ons in de Krimpenerwaard het met 25-26 graden wel bekeken is. En wat je dan ziet is dat het hoge drukgebiedje boven Centraal-Europa wat de stroming veroorzaakt, dat trekt verder weg. En zijn we overgeschakeld aan een nieuw hoge drukgebied wat ten westen van ons komt te liggen. En dan komt er ook met die noordelijke wind weer wat bewolking binnen, wat vochtiger lucht. Zou er ook veilig een buitje kunnen vallen. 23-24 graden als maximum temperatuur. En dat geldt eigenlijk ook voor het komende week einde. Zaterdag zo'n beetje dat het 23 graden is. En daarna lijkt de wind weer meer naar de warme hoek te gaan. Vanuit het zuidwesten komt er dan weer een warmer lucht. En dat betekent dat we begin volgende week, als we elkaar misschien wel weer spreken, weer temperaturen hebben die tegen de 30 graden aan komen te liggen. Maar dat lijkt geen echte lange periode. Want ook volgende week zie je dan de boel weer in elkaar zakken. Als de wind weer verandert naar noordwestelijke richting. En dan komen we opnieuw in de buurt te liggen van 22 à 23 graden. Dus al met al, ja, een beetje op en down. Springen van hoog naar laag. Maar goed, de warmte de komende week, die zal een aantal dagen duren, maar gelukkig niet een hele lange periode, want ik denk dat daar niemand op zit te wachten.
0: Nee, dat klopt inderdaad, want het is de vierde hittegolf, zou dat dan kunnen zijn dit jaar, hè? Deze zomer?
2: Ja, maar dan zullen we een aantal dagen moeten we dan voorwaarden voldoen, hè? 5 dagen temperaturen boven de 25 graden, van 3 dagen boven de 30. Nou, dat zie ik in ons gebied sowieso niet gebeuren. Dus misschien in Limburg dat ze daar een plaatselijke hittegolf hebben, maar bij ons zal het zeker niet tot een hittegolf leiden, omdat die temperatuur op een gegeven moment weer in elkaar keldert. Het wil niet zeggen dat het nog niet kan, want ook in augustus zijn er mogelijkheden voor het ontstaan van een hittegolf er altijd wel. En ja, goed, we zijn toch wel een beetje benieuwd wat de stroming gaat doen met het ontzettende warme Middellandse zeewater. Dat zou wel eens in september kunnen leiden tot veel hogere temperaturen, maar met name ook veel meer neerslag dan dat we normaal gewend zijn. Nou, neerslag kunnen we wel verwerken, alleen het nadeel is, vaak komt het dan in één en tegelijk. En dat kunnen we dan weer niet hebben bij ons.
0: Ja, want heeft dit warme weer ook invloed op de komende herfst, winter?
2: Uiteraard, dan met name de instraling van de zon en warmte op het zeewater. De Atlantische Oceaan die is al inmiddels al 1,5 graad warmer dan het normaal is. Ook de Middellandse Zeewater is warmer dan normaal. En dat gaat ervoor zorgen dat er veel meer...

Als ik het programma van Gert van den Berg overneem, dan doe ik in de tweede uur altijd een plaatje van de Beatles om 10:30. En om 11:30 in de derde uur altijd een plaatje van Elvis Presley. In dit geval Elvis Presley en de hitsingle In the Ghetto. Bracht ons op 9:50 zo'n ding onderweg voor u, de tv-gids. Wat kunt u vanavond verwachten? Een beknopt overzicht geef ik u. Wat u kunt zien op de Nederlandse televisie. De eerste zomerrit uit 2010, Alexander Steen op de Radio Nieuws.

Shakira en Burna Boy voor de vijfde week. Nummer 1 van Nederland, inderdaad. Voor de vijfde week nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten. En de afgelopen 4 weken konden we genieten van het WK voetbal. En dit is het themanummer ervan. Burna Boy, die rapt er en Shakira die zingt erop. En die danst met de heupen en dan krijg je die, die, die. Bracht ons bij het volgende berichtje. En dat is in het Nederlandse Zilvermuseum. Die hebben we al gehad. Tijdens de zomervakantie is er in het Nederlandse Zilvermuseum in Schoonhoven van alles te beleven voor de kinderen. Naast een edelsteen speurtocht en vele creatieve kinderworkshops staat ook de beeldende theatervoorstelling Please Don't Touch van Studio Doop op het programma. Het zomerprogramma staat in het teken van Blinky. Dat is een nieuwsgierige vogel die dol is op alles wat glimt. Zelf mag hij het museumzaal niet in, dus hij vraagt de kinderen op onderzoek uit te gaan. Please Don't Touch is te zien op woensdag 26 augustus om 2 uur in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. De voorstelling is geschikt voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. En voor meer info en voor tickets kijk even op de website van het museum. En dan vindt u alle informatie en dan kunt u de kinderen wel laten zoet houden op deze middag. Gaan wij terug naar de jaren 70. Zomerrit volgens mij. Je mag de beweging erbij doen. Het is Carl Douglas. Naar mijn weten heeft hij maar 1 hit gehad in Nederland. En dat is ook een hele knijt en een grote hit. Doe maar mee met The Kung Fu Fighting.

Blijf leuk. Kung Fu Fighting, inderdaad. In plaats van Carl Douglas uit de jaren 70. 10 voor 12. Dat betekent de hoogste tijd voor de tv-gids. Wat kunt u vanavond verwachten op de Nederlandse televisie? Ik geef een beknopt overzicht. NPO 1, daar beginnen we om 7:55 met Woeste Grond. De tv-serie uit de Achterhoek. 8:00 de NOS-journaal. 8:55 Max Vakantieman. En om 9:30 Bij van Duin op de Achterbank. Dat is een programma van André van Duin. Die ontvangt mensen op de achterbank in de auto. Dat is al een oud programma, dus dat gooi ze bij NPO 1 in de herhaling. Om 10:30, dat is wel weer actueel en nieuw. Goedenavond Nederland. En om 11:15 het late NOS-journaal. NPO 2 om 8:10 Wildernis onder water. Om 9:05 After the Float, dat is een serie. En Keurmeesters is er om 9:50. Om 10:00 Nieuwsuur en om 10:50 Close-up. Op NPO 3 om 7:55 krijgen we First Dates Beach Club. Speciale editie van de First Dates. En om 9:10 krijgen we De Slimste Mens, de editie van België. Om 9:30 hebben we Wildlife, dat is ook een documentaire serie. En om 9:55 O Otto, dat is een Vlaamse tv-serie. Ja, wat ik me daarbij moet voorstellen, geen idee. Gaan we naar RTL 4 om 8:00, ik weet er alles van. De quiz van Ruben Nicolai, die tegenwoordig ruim 50 minuten duurt. Want om 8:50, dan begint pas BNB Vol Liefde. Een nieuwe aflevering van dit spraakmakende programma met heel veel spraakmakende mensen. Kijk er zelf ook naar. Ik vind het wel waanzinnig om leuk om te kijken. 9:50 dus BNB Vol Liefde. Dan om 10:50 Nederland met vakantie. En om 11:00 sluiten we het RTL-avond af met het late RTL-nieuws. SBS6 om 8:00 de Bondgenoten. Om 9:10 Oranje Zomer met Helen Hendricks. Je mag weer haar showtje gaan doen. En om 10:30 Hart van Nederland. Gevolgd door 10:50 met het shownieuws. Vindt u niks, dan kijkt u maar wat er op RTV Knipperwaard TV te bewonderen valt. En anders zet u maar een dvd'tje op of zo. Of u gaat de tuin in, gaat de tuin planten, weet ik wel.

RTV Krimpenerwaard, het hele jaar door informatief, onderhoudend, met muziek om je vingers bij af te likken. Met een grote diversiteit in al onze programma's. Een omroep om trots op te zijn.

nieuwe single van Chris Cross Amsterdam. Samen met zangeres Louisa Sonsa. En de rapper die je hoorde, dat is Willy William. Bestijgt op dit moment de Nederlandse hitlijst met My Oh My. Tot zover deze uitzending van Goedemorgen Gibraltar. Volgende week maandag ben ik er weer. Morgen zit hier weer iemand anders. Fijn weekend en tot volgende week dag.

0: When I spent the summer on you.
1: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Art2Art, ASN Autoschade en autobedrijf Broeren.
2: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
3: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. En experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
2: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Weer gezegd hier op RTV Knippen de Waard. Dag luisteraars, nu is even wat anders. Twee weerspreuken. Augustus warm en klaar geeft ons allen een gezegend najaar. En is het de komende tijd flink heet? Dan zorgt dat de winter veel kouder meet.

0: info.
1: Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

info. Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag. Gezellige muziek. Afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimperwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars. Beste vakantiegangers, welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjesheide, het Natuurrijk, het Loetbos, Gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krippen de Waard.

0: Se eu tiver.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Bergambacht Optiek, Beton Mortelcentrale, De Lek en Bijl Tweewielercentrum.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 2:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Radio Info.
1: Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Bijktotaal Zilverstad, BKIT Solutions en Bosch Grote Matenmode.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. 3 vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. 2 van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: Sofia.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Bos Mechanisatie, Bot Auto's en Brasserie De Veerpoort BV.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 4 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Info. Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd voor ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: regio-info.
1: Op een gegeven moment is de vakantie toch echt voorbij. Dag luisteraars, terug van vakantie. Zet allereerst de ramen tegen elkaar open, want het is goed om te ventileren. En laat daarna de kraan een aantal minuten rustig doorlopen om een salmonella-besmetting te voorkomen. Ga niet gelijk aan het werk. Houd de stress nog even buiten de deur. Uiteraard wel, als het mogelijk is. Heb je een goede vakantie gehad? Kijk er met veel plezier op terug. En welkom, weer terug in de Krimpende Waard.

0: Regio-info.
1: RTW Krippendewaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimp aan IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastig gevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpen het Waard.
1: Maria.

0: regio-info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjeszijde, het Natuurrijk, het Loetbos, gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpen de Waard.

info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijven De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars. Voor het laatst gaan we deze zomer het zeegat uit. De Sea and Sail songs zijn nog niet op. Maar er is meer moois in de muziekkeuze voor Greenheart Country. Zoals de maan, de sterren, dieren die nog niet aan bod kwamen. Tussendoor, nieuw werk. Ook dat is de taak van een radioprogramma samensteller. I'm Going Sailing. Hammertown's eerste vaart. Burr Ives, Red Sails in the Sunset. Linda Stoffel, Storms Are on the Ocean. We gaan weer 2 uur genieten van zeewaardige verhalen in songs verpakt.

Leaving Denmark van de Schotse McCalmans van een album Schotse Bruid. Little Girl Dressed in Blue, dat is van Bill Clifton. Maar eerst tijd voor Rose Middog's Woe Sailor, vooral bekend van Ing Thompson.

sailing. Het zeilschip was het eerste zeewaardige vervoersmiddel. We hoorden Finbar Fury. Straks Sailor's Life van Solas. Hier zijn Sarah en Mabel Carter, The Ship That Never Returned.

Sailing to Alaska met kapitein Tsai Khan en de scheepsmannen, de Lupin Brothers. Marty Robbins verbleef bij de Blue Sea. De Irish Decadence gooien de netten uit. Let Me Fish of Cape St. Mary's.

Midnight on a Stormy Sea. Het drama speelde zich af in een song uit 1936 van de Blue Sky Boys. Sailor's Return, daarover Dry Branch Fire Squad, een ander verhaal.

Sail Across the Ocean van Dolan. Een Celtic band met Franse roots. Het bewind van General Taylor in woord en muziek van Great Big Sea. Van Ernest Tubb, de Seaman's Blues. En, zolang de tijd het toelaat, Peter Rowan, Pulcinella, Sails Away. Tot straks. Well,

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
3: Sidney Cabral. Het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
2: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Sea of Heartbreak. Eerder gehoord van Don Gibson in een vorige uitzending. Dit was Merle Haggard. Welkom terug bij Greenard Country met Jannie en Hans van Dam. Het laatste uur van onze vierdelige serie over het muzikale zeeleven. Skyboat Song van de McCallans. Hier zijn eerste Louvin Brothers, Seaman's Girl.

Accord to Sailor van de Britse Kate Rusby. Bij de Louvin Brothers loopt het zelden goed af. There's a grave in the wave of the ocean. Hier is Bill Clifton, quartering up the shells from the seashore. Veel folk en Celtic music in onze specials over het zeeleven. Laat ons weten hoe je het vond. Jannie@countryz.nl.

Never put to see the boys. Linda Thompson. The CME, ook Marty Robbins, heeft veel songs over het beleven van de zee. In het Caribbean en op Hawaii. Seeing Cane, Sea of Freedom. Dat is een mooie droom.

Sailor Boy van drama queen Judith Edelman. Straks de Trout Steak Revival, Ocean Lady. Weer droevig nieuws van de Blue Sky Boys. Asleep in the Briny Deep uit 1938.

Ocean Wind. We genoten er samen van met Russell Johnson. Daarvoor hoorde je nog Martin Robbins, omdat de Ocean Lady niet bereikbaar was. Het slot van onze zeereizen nadert. Achtereenvolgens horen we Great Big Sea, Gone by the Board, Rakish Island in the Sea en The Irish Descendants, Let Her Go Down. We bergen de zeilen op, maken schoon schip, varen het schip de haven in en leven voort op het vasteland. We sluiten af met uitzending 962 en tellen af naar de volgende mijlpaal, uitzending 1000, ergens in april 2027. Wat we daarna gaan doen, misschien met pensioen. Tot de volgende week.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
3: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
2: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Hoogste tijd voor gewoon Julian. Ja, Julian Rauw met vanavond zijn muziektip. Dat is een nummer wat nieuw is en die hij zelf wil tippen. Ook zal hij muziek kiezen uit een bepaald decennium. En geeft daar een beschrijving van, zodat u de artiest kan raden. Later in dit programma wordt de oplossing bekendgemaakt. Gewoon Julian, uw presentator Julian Rauw. Ontzettend veel luisterplezier toegewenst.
6: Oké, thank you ladies and gentlemen. It's a very nice audience.

0: Julian.
1: Julian.
2: Julian.
3: King Julian.
4: Dat wel Julian.
5: Circle Sharky. Met het nummer Good Heart. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Gewoon Julian. Het is vandaag maandag 11 mei. Het is 8 uur geweest. Dus tijd voor een nieuwe aflevering van Gewoon Julian. Leuk dat je erbij bent. En deze Virkel Sharky is nog wel een leuk verhaal over. Daar hoor je eigenlijk de laatste tijd niet meer zoveel van. En dat komt omdat hij zijn muzikale carrière eigenlijk heeft opgeborgen. En hij is nu campagnevoerder voor schone rivieren in het Verenigd Koninkrijk. Hij strijdt vandaag tegen rioolwaterlozingen in de Britse wateren. Maar goed, gelukkig hebben we nog wel het archief van hem. En is een Good Heart toch een best lekker nummer. Virkel Sharky dus. Dit is aflevering 16 van dit jaar, van 2026 en 46 in totaal. En een jaar lang Gewoon Julian alweer op de radio. Vorig jaar ben ik begonnen met Gewoon Julian hier op RTV Krimpenwaard. Dat is alweer een jaar geleden. We zijn dus nu een jaar verder. Het allereerste nummer wat ik ooit gedraaid heb in Gewoon Julian, dat is het openingsnummer. Niet het openingsnummer Virgil Sharky, maar dat is een ander nummer geweest. Die ga ik dit uur nog wel draaien. Dus ik ben benieuwd of je weet welke dat is. Ik ga hem gewoon wel dit uur draaien in Gewoon Julian. Dus ik zou zeggen, goed opletten en dan hoor je hem. Verder heb ik ook weer een nieuwe muziektip voor je. Dat is een nummer waar ik erg blij van word. En wat ook wel nieuw is. Die ga ik je dan tippen. We gaan Raad de Artiest spelen. En we gaan terug naar een decennium. En in muziek uit een decennium. Dus gewoon een uur lang eventjes lekker opletten voor Raad de Artiest. En natuurlijk het openingsnummer waar ik het over had. Ik heb ook andere nieuwe muziek. Nieuwe muziek van een Nederlandse singer-songwriter. Iris Jean heet ze. En in 2024 brak ze eigenlijk door. Haar single Sleep Tonight die werd toen genomineerd voor de 3 voor 12 Song of the Year. En ze omschrijft zichzelf als iemand die de soundtrack van haar eigen leven schrijft. Met lekkere ruwe gitaren, dromerige synthesizers. En een hoop en melodie die tegelijk oproept. Het nummer wat ik ga draaien heet End of the World. Hier is Iris Jean met End of the World nieuw.

Pat Benatar met het nummer Love is a Battlefield. En daar is nog wel iets leuks over te vertellen. Want de man van Pat Benatar, dat is de producer en ook nog eens de gitarist van dit nummer. Hij heet Neil Querado. Hij besloot er uiteindelijk om een up-tempo nummer van te maken. Want eigenlijk zou dit een rustige ballad geweest moeten zijn. Maar hij heeft er dus uiteindelijk een up-tempo nummer van gemaakt. En het grappige ook nog eens over die drumbeat. Die drumbeat heeft hij op een drummachine heeft hij ingespeeld. Dat is gewoon een elektrische ding waar je op kan drummen. En toen heeft hij per ongeluk op de edit-knop gedrukt. En hij had het ingespeeld op een 8 maat. Ja, dat is dan een beetje moeilijke taal voor in de muzikale taal. Maar hij heeft een 8 maat groove heeft hij ingespeeld. En uiteindelijk werd het een 6 maat groove, wat je dus uiteindelijk hoorde. Hij was woedend, maar uiteindelijk heeft hij toch besloten om dit te houden. En toen werd het dus dit nummer. Love is a Battlefield. En we gaan even kijken naar het nieuws. En we kijken weer naar iets wat er aankomt. Want donderdag 14 mei, dan is het Hemelvaartsdag. Een vrijdag, heerlijk. Maar ook traditiegetrouw de wielerronde in Lekkerkerk. Dit jaar de 62e editie. Het parcours is 1,75 kilometer lang. Maar ze gaan natuurlijk meerdere rondes rijden. Zo ziet het programma er ook uit. Eerst rijden ze een criterium. Dan is er een individuele tijdrit voor de elitevrouwen. Criterium voor de vrouwen. Criterium voor de elite mannen. Grote namen die erbij zijn onder andere Nienke Veenhoven, Sophie van Rooyen en Nina Buisman. Dat is dus donderdag 14 mei in Lekkerkerk. Aan te raden is om ook zelf op de fiets te komen, omdat natuurlijk het hele centrum is afgesloten. En hopen op heerlijk weer zoals bijvoorbeeld afgelopen weekend het was. Dus dat is donderdag 14 mei te doen in de Krimperwaard. Ja, dan raadt het de artiest. Je krijgt zometeen mij 4 hints. En deze 4 hints die leiden je naar een artiest. En later in de aflevering dan krijg je van mij het goede antwoord. En gaan we dus ook een nummer draaien van deze artiest. Dit zijn de 4 hints. Bloemen. Feest in Amerika. Bepaald voorwerp om mee te slopen. Engelen. Dus nog een keer de 4 hints die je leiden naar een artiest. Bloemen, feest in Amerika, bepaald voorwerp om mee te slopen en engelen. Dat zijn de 4 hints die je van mij krijgt. En straks krijg je natuurlijk het goede antwoord in Raad de Artiest. Maar eerst nog meer nieuwe muziek van onder andere Alex Warman. Dit nummer heeft hij al gedaan tijdens zijn uitverkochte tour door Europa en de UK. Dus de echte fans die daar geweest zijn, die konden dit nummer voordat het uitkwam al helemaal meezingen. Het is dan ook een heerlijk nummer. Dit is Alex Warman met het nummer Fine Place to Die.

Red Light Spells Danger. Het nummer gaat over een man die zich vroeger vrijgezel voelde als een vogel, maar nu verliefd is geworden en zijn geliefde niet kan weerstaan. En dan het rode licht, dat symboliseert het gevaar. Billy Ocean, dat is overigens niet zijn echte naam, want zijn echte naam is Leslie Charles. En in het begin van zijn carrière bracht hij dus ook muziek uit onder de naam Leslie Charles. Maar uiteindelijk heeft hij het opgesloten om een artiestennaam te nemen. En dat werd dus Billy Ocean. En je hoorde hem daarnet hier zo. We zijn aangekomen bij muziek uit een decennium. We gaan zo meteen de computer een zet gaan geven. En dan komt de computer terug met een bepaald decennium. En dan gaan we kijken welk nummer stond op nummer 1 in de top 40 uit dat decennium. De decenniums waaruit gekozen kan worden zijn de 70s, de 80s, de 90s, de 0s, de 10s en de 20s. Helemaal vol, heel wat decenniums waaruit gekozen kan worden. En ik ben blij dat de computer het uitkiest en dat ik dat niet zelf hoef te doen. Dus laten we de computer een zet gaan geven. De Zero's. De computer heeft gekozen voor de Zero's. Dus we gaan kijken naar welk nummer op nummer 1 in de top 40 stond uit de Zero's. En we gaan terug naar 7 mei 2005. Dat is gewoon bijna 20 jaar, 21 jaar geleden. Dat is een hele tijd. Toen stond namelijk Kane met Something to Say. Stond toen op nummer 1 in de top 40. De Haagse rockband. Ze hebben dit nummer uitgebracht na een van de moeilijkste periodes uit hun bestaan. Het was namelijk het eerste album wat verscheen na het overlijden van Guusje Nederhorst. De vrouw van zanger Tinand Woesthoff. Die overleed. En dit is dus het eerste nummer wat uitkwam nadat zij dus overleden is. Dus het is ook nog eens extra beladen. Deze week is dus Kane met Something to Say. De muziek uit het decennium. 7 mei 2005 kwam dit nummer in de top 40 terecht.

Daar is hij dan hoor. Simon Webb met Coming Around Again. En dit was het allereerste nummer wat ik draaide in Gewoon Julian. Dit was mijn openingsnummer. En jaren geleden toen ik de allereerste show van Gewoon Julian deed, was dit Simon Webb Coming Around Again. En het leuke is van deze Simon is dat hij eigenlijk bijna geen zanger geweest is. Hij was namelijk een erg goede amateurvoetballer. En ook nog eens een goede atletiek carrière. Maar hij had een ernstige blessure in zijn vroegere tienerjaren. En toen moest hij dus stoppen met zijn sport, met zijn voetbal. Dus uiteindelijk is hij nooit doorgebroken als voetballer. Uiteindelijk is hij via modellenwerk is hij beland in de muziek. En toen is hij terechtgekomen in de populaire boyband Blue. Dat is dan weer uit elkaar gevallen. En dit was dan het begin van zijn solo carrière. We gaan naar Raad de Artiest. Aan het begin van deze aflevering kreeg je van mij vier hints. En deze vier hints die leiden je dus naar een artiest. En nu is dus de vraag over welke artiest heb ik het gehad. En gaan we dus ook een nummer draaien van deze artiest. Dit waren de vier hints die je van mij kreeg. Bloemen. Feest in Amerika. Bepaald voorwerp om mee te slopen. En engelen. En nu is de vraag natuurlijk over welke artiest heb ik het. Miley Cyrus. Ik was op zoek naar Miley Cyrus. Dat was het goede antwoord voor Raad de Artiest. Dan de vier hints. Bloemen. Ja, dat is Flowers. Heel bekend nummer van haar. Feest in Amerika. Amerika. Een beetje op de Engelse manier uitspreken. Party in the USA. Dat was denk ik het allereerste nummer van haar waarmee ze doorbrak. Een bepaald voorwerp om mee te slopen. Wrecking Ball. Dat is toch wel haar meest... Daar werd veel over gepraat over de videoclip. Want dan zit ze natuurlijk half naakt met een kort pittig kapsel. Zit ze dan op die sloopkogel. Wrecking Ball.

Bryan Adams in The Heat of the Night. En het leuke is dat hij had de twijfelachtige primeur. Want ze weten het niet helemaal zeker of dat echt zo gebeurd is. Om de allereerste cassettesingle ooit te zijn voor commercial. Dus die commercieel werd uitgebracht. En dat was dus dit nummer, Heat of the Night. En dit nummer klonk ook wel een beetje alsof het op een cassette heeft gestaan. Maar Bryan Adams dus. En het leuke is dat dit nummer... Ze hebben namelijk, of het album Into the Fire, waar dit nummer dus op staat. Dat is opgenomen in Adams' eigen huis in Vancouver. En de band die heeft toen in eigenlijk allerlei verschillende kamers, dus bijvoorbeeld de eetkamer, de badkamer, de slaapkamer, hebben ze geprobeerd om alle instrumenten te isoleren. Want het probleem is een beetje, je zit heel erg met de akoestiek. Dus er zijn bepaalde plekken in je huis bijvoorbeeld waar je te maken hebt met waar de akoestiek niet goed is, waar het heel erg echoot bijvoorbeeld. Ja, dat is niet zo fijn opnemen natuurlijk. Maar dat hebben ze dus in allerlei verschillende kamers gedaan in het huis van Bryan Adams. We zijn aangekomen bij de muziektip. En de muziektip is een nummer wat nieuw is, of waarvan ik waar ik een hele grote fan van ben. En ik je graag wil tippen. Dat doe ik dan dus in de muziektip. En ik ben dus nu al een jaar bezig. Dus ik heb best wel wat muziektips opgebouwd in het afgelopen jaar. En alle muziektips die vind je terug in een Spotify en Apple Music playlist. Dus als je alles nog eens terug wil beluisteren of bekijken. Gewoon julian.nl, want daar vind je alle muziektips. Die vind je terug. En deze week heb ik een muziektip van een 50% Nederlands, 50% Vlaams-Belgisch. Het is namelijk een bijzondere samenwerking tussen Aaron Blommaert en Zoe Levi. Aaron Blommaert, ik snap dat je die niet kent, want dat is de Vlaamse, een Vlaamse artiest. Hij heeft meegedaan aan The Voice Kids. In 2023 heeft hij de Masked Singer gewonnen. En toen begon hij zijn solo carrière. En 15 mei, dus dat is aankomende vrijdag, dan komt zijn nieuwe album Oorsprong uit. En op dat album vind je dus ook dit nummer. En Zoe Levi, ja, dat is al wel een bekende artiest hier in Nederland. Heeft een samenwerking gehad met bijvoorbeeld Snelle. Maar nu dus doen ze het samen. Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van goud. 15 mei te vinden op het album van Aaron Blommaert. Oorsprong. Maar deze week is het dus de muziektip.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us. En dit nummer, dat was eigenlijk bijna geen nummer van Starship geweest. Omdat dit was eigenlijk bedoeld als een duet. En uiteindelijk is er een... Toen waren er andere namen waren toen bedacht om dit nummer op te nemen. En toen was er een man van de platenmaatschappij. En die stelde uiteindelijk Starship voor. Omdat zij al een mannelijke en een vrouwelijke zanger hadden. Uiteindelijk vond de vaste producer van Starship, die vond het helemaal niks. Toen heeft de band uiteindelijk toch een demo opgenomen met een andere producer. En het werd best wel een groot succes. Het was een goede keuze om dus dit nummer bij Starship te doen. Want het werd een grote hit. Nothing's Gonna Stop Us. En daarvoor Aaron Blomhaard met Zoe Levi. Tranen van Goud als muziektip. Alle andere muziektips die vind je in een Spotify playlist en een Apple Music playlist. Te vinden voor je gewoon julian.nl. Tot zover gewoon Julian voor deze week. Ik heb nog één nummer voor je en ik neem je eventjes mee. Het verhaal die begint namelijk op een zaterdagmiddag op de Camden Market in Londen. Daar is Norman Cook, ook wel Fatboy Slim. Hij is bij een kraampje en hij heeft een vinylplaat. Dat is een LP, een grote plaat die op een plaatspeler legt en dan komt er dus ook muziek uit. En het is best wel een beetje een a cappella opname van Camille Yarbrough uit 1975... En die Fatboy Slim die bedenkt, dit kan nog wel eens een grote hit worden als ik daar nog even een lekkere goede beat achter zet. En dat heeft hij dus uiteindelijk gedaan. En daar heeft hij dus het nummer Praise You heeft hij van gemaakt. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Dat is het laatste nummer, Fatboy Slim met het nummer Praise You. Maar allereerst zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren naar deze jubileum een beetje van gewoon Julian. Een jaar lang gewoon Julian. Bedankt voor het luisteren en ik hoop je snel weer te spreken. Geniet ook van de hemelvaart. Hopelijk wordt het mooi weer. Doe je wat leuks. En dan zou ik zeggen, dan spreken we elkaar snel weer. En tot de volgende. Dit is Fatboy Slim met Praise You. Hoi.

0: Ik krimp een uurbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
3: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
2: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Een goedenavond, maandagavond 27, 7, 20, 26. We zijn er weer bij.
1: Ja joh, zijn we weer al.
0: En jij bent er ook gelukkig bij. En wie er ook bij is...
2: Herman!
0: Ook die is er gewoon weer bij. En ook DJ RP Official is er natuurlijk bij. Iedere week weer. Volgende week wordt het even anders. Want volgende week zijn we er niet, Dinant.
1: Nee, ja, het komt mede door jou, want jij bent lekker op vakantie.
0: Ik ga even een weekje weg, inderdaad. En je hebt geen behoefte om achter de knoppen te gaan zitten.
1: Nee, ik heb ook geen idee hoe die dingen werken.
0: Nee, dus. Precies. Nee. Ieder zijn vak, hè?
1: Ja.
0: Maar niet getreurd. Jullie kunnen natuurlijk volgende week gewoon weer luisteren naar een mix van Herman. Want die is er natuurlijk wel. En die gaat gewoon weer keihard zijn best doen om iets 2 uur in elkaar te flansen. En ja, dat wordt wel een beetje in de chill-modus. Dus of je nou op vakantie bent of niet, je kan ons natuurlijk overal beluisteren.
1: Ja, jongen.
0: Want tegenwoordig heb je gewoon overal internet.
1: Kijk.
0: En of je nou bij het zwembad zit of whatever, Sally's Avondshow gaat gewoon met jou mee. Ja, daarom. Dus, maar dat volgende week is vanavond nog. We zijn natuurlijk begonnen met DJ RP Official. En voor de rest hebben we nog heel veel lekkere muziek. En vooral zomerse muziek. En natuurlijk wat jullie van ons gewend zijn. De opmerkelijk berichten. En, de verzoekjes. Die kunnen natuurlijk gewoon via de RTV Crib en de Waard app. Kunnen die binnenrollen. Heb je daar geen zin in? Dan kan je bellen met studio 0182-890182. Of stuur een mailtje naar sellysavondshow@gmail.com. Eigenlijk kom je er niet onderuit. Je kan gewoon een verzoekje indienen. Nou, zo simpel is het. Daarom. Despacito. Echt een echte zomerse hit. Die hoort precies thuis op deze maandagavond 27.7.

0: Shakira met Waka Waka. Ja, this time for Africa. Lekker, zomers. Ik hou ervan. Ontslagen worden, ja, dat is nooit fijn.
1: Nee, dat is wel vervelend.
0: Dat is wel eens vervelend. Ik moet eerlijk zeggen, ik zit erna te denken, maar ik ben nog nooit ontslagen.
1: Nee, ik ook eigenlijk niet.
0: Nee, ik kan me echt niet herinneren dat ik ontslagen ben.
1: Ja, nou, bij mij is het een soort van half. Dus dan werkte ik op oproepbasis en werk voor 3 maanden niet opgeroepen.
0: Ja.
1: Dus ik weet niet of dat het een teken is van je werk niet goed of...
0: Ja, dan ga je nooit meer achterkomen.
1: Nee.
0: Nee. Oké. Okay. Nou, je hebt, we gaan naar Amerika, want dan heb je natuurlijk de Disney. Maar Disney bestaat natuurlijk uit diverse organisaties. Onder andere ook Pixar. Dat is ook van Disney.
1: Ja.
0: Beter bekend onder andere van de film Incredibles. Nou, daar moeten ongeveer 108 mensen worden daar ontslagen. Oh. En dat is op het hoofdkantoor. En ze hebben dus daar een briefpapier. En daar staat gewoon netjes bovenin het logo van Pixar. Enkel de I is daar vervangen door een vrouwelijke personage uit de film Incredibles. Namelijk de superheldin Elastigirl.
1: Oh.
0: Ja, en Elastigirl, op zich denk je, nou, hè. Maar vertel net het verhaal dus van deze superheldengezin dat noodgedwongen een normaal leven moet gaan leiden om nadat vader Mr. Incredible zijn baan verliest.
1: Aha.
0: En dat staat dus boven de ontslagbrief.
1: Oh.
0: Dat personage. Dus daar, hè, het zal Amerika niet zijn of daar natuurlijk enorme commotie is komen te ontstaan. Ja, en het maakt deel uit namelijk van een bredere herstructurering binnen het concern. En volgens Amerikaanse media zullen in verschillende afdelingen, dus onder andere ook Disney, maar ook ESPN en Disney Entertainment Television en National Geographic ook ontslagen gaan volgen. In totaal meer dan 1000 banen gaan er verdwijnen.
1: Dat is wel soepel.
0: Ja, ja, en als je dan een superheldin als bovenin zet die ook haar baan eigenlijk is verloren, of haar vader.
1: Ja.
0: Is dat niet heel erg goed over nagedacht?
1: Nee, dat klopt.
0: Dus ja, daar zal Trump nog wel een dingetje van vertellen straks waarschijnlijk. Die bemoeit zich met alles, natuurlijk. Nou, inmiddels is het 9:50. Time flies. Nee hoor, time flies helemaal niet. We zijn gewoon lekker begonnen. We hebben een zomerse avond. De temperaturen zijn weer hoog. En die worden ook steeds hoger van de week. Ze worden weer tropisch.
1: Zo,
0: je hoeft eigenlijk niet op vakantie. Want je kan deze zomer gewoon in Nederland blijven.
1: Ja, echt hè?
0: Ja, het is een paar dagen slecht weer geweest. Dus dat krijg je dan.
1: Ja, helaas.
0: Dat is dan weer een nadeel. Maar ja, weet je, je hoeft helemaal niet naar Spanje, Frankrijk, Italië, Marokko. Weet ik veel waar je naartoe gaat. Hoeft helemaal niet, joh.
1: Nee, helemaal niet nodig.
0: Nee, en je moet daar sowieso niet nu naartoe willen. Nee. Naar die zuidelijke landen. Want ja, het is kruip door, sluip door, vind een route tussen de bosbranden.
1: Ja, had ik dan maar eerder geweten met mijn vakantieboeken.
0: Want
1: ik ga lekker op vakantie naar Spanje.
0: Ja, en aan welke kant zit jij?
1: Zal ik het zo zeggen? Ik zit 1,5 uur van de bosbranden.
0: Oeh. Ja. Nou, laten we hopen dat het goed gaat komen.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: Ja, nou ja. Ik zou binnenkort nog maar even contact opzoeken met de organisatie.
1: Ja.
0: Ja, dan weet je het zeker. Oké. Dus, waar ga jij naartoe op vakantie? Blijf je lekker in Nederland of ga je lekker op pad? Vertel het ons. Stuur een appje naar de RTV Krimpenerwaard of een beller is sneller. De keuze is aan jou. Cheerleader.

0: Ja, en dan gaan we weer terug naar Amerika.
1: Oh.
0: Ja, soms heb je van die avonden de ene keer dan blijf je heel erg in België hangen. Of hè, nu zitten we eventjes in Amerika.
1: Amerika-thema.
0: Ja, nou dan lijkt het een beetje op. Reality-programma's, daar kunnen mensen heel ver voor gaan.
1: Jemig.
0: Ja.
1: Ik heb er een mening over. Ik vind het een bijzondere genre.
0: Reality-shows.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, eigenlijk wel. Ik moet er ook eigenlijk niet aan denken om 24-7. Nou, we hebben ook echt geen boeiend leven, maar hè, 24-7 een cameraploeg in je huis om je huis te hebben en dergelijke. Nee.
1: Nee, ik sla ook wel echt over.
0: Ik ook, ja. Maar oké. In Amerika is dus een 56-jarige Amerikaanse die eist een schadevergoeding na een arrestatie. Die is uitgevoerd voor een reality-programma. Dus in scène gezet voor de televisie. Want de 56-jarige Amerikaanse vrouw heeft dus deze rechtszaak aangespannen tegen de politie van Knox County in de staat Tennessee. En zij zegt dat haar arrestatie vorig jaar bewust werd uitgevoerd om spectaculaire beelden te maken voor een reality-programma. En zij werd in juni 2025 opgepakt op basis van een 3 jaar oude verdenking van mishandeling. Die zaak werd intussen geseponeerd. En de vrouw stelt dat meerdere politiewagens en de cameraploeg van een bepaalde televisiezender bij haar woning arriveerden om de arrestatie vast te leggen voor het programma On Patrol Live. In haar aanklacht beweert ze namelijk dat ze geboeid werd voor de ogen van haar 17-jarige zoon. En daarnaast zou de agent haar buitensporig geweld hebben gebruikt en haar urenlang in een politievoertuig hebben laten zitten. Ja, dat zou nogal pijn hebben veroorzaakt. En want vlak daarvoor had ze een schouderoperatie ondergaan. Dus dan kan me voorstellen dat het niet heel prettig zit. De vrouw stelt dat de arrestatie geen echte politiedoel diende, maar vooral bedoeld was om televisiebeelden te produceren. Ze zegt het was in scène gezet voor televisie. En ze eist daarom ook een schadevergoeding van de politie, de sheriff zelf en de betrokken agenten. De producer van het programma die liet inmiddels weten dat de beelden van de arrestatie nooit zijn uitgezonden en dat er ook geen plannen zijn om dat alsnog te doen. De betrokken autoriteiten hebben voorlopig niet inhoudelijk gereageerd op de lopende procedure. Ja, come on.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik vind
0: het ook ver gaan. Ik vind het ook ver gaan. Maar ja, ik denk als er, weet je, dat heb je deze tijd. Ik weet dat het in Amerika ook is, maar deze tijd heb je gewoon weinig nieuws. En dan gaan ze op een gekke manier, dan gaat die paparazzi, zo noem ik het dan maar, de media nieuws zoeken. Dat zie je hier natuurlijk ook. Daar kunnen we genoeg voorbeelden voor noemen over de hele wereld. Ik vind het heel ver gaan, jongens.
1: Ja, ja. Klopt. Ja, reality shows.
0: Ja.
1: Het is ook Amerika met rechtszaken.
0: Ik wou zeggen, dat is het ook nog eens een keer inderdaad. Dat klopt, ja. Het is 10:30. Zo, koekoek, 9:30. Ja, ik heb even error. Ja, ja, gaat goed hoor. Dat zijn de snottenbelletjes die mensen aan tasten, denk ik. Daarom. 9:30, tijd voor Hemels Mix.
2: Ja, die is avondshow.
3: Oeh, dat is lekker.

0: Oké, dit was een heel abrupt einde.
1: Ja.
0: We gaan voor de verandering blijven in Amerika.
1: Oh, kijk.
0: Ja. Daar zijn nogal eens wat executieveilingen. Want ja. Als jij je huis, dat heb je natuurlijk in Nederland ook wel, maar als je daar niet op tijd bent met je hypotheek betalen, dan krijg je wat briefjes en aan het einde van de rit wordt die gewoon op de veiling gegooid. Nou, dat was dus in Amerika ook aan de hand. En soms is er nog wel eens een mogelijkheid dat ze van tevoren kunnen bekijken. Maar de advocaat die toezicht hield op de veiling zei dat het huis bij de eerste bezoeker nogal verlaten leek. En vlak voor de veiling stonden de borden met teksten verboden toegang. Nou, dus de nieuwe eigenaar, Edward, die had het huis gewoon vanaf de buitenkant geïnspecteerd. En die denkt, nou, ik ga een bod doen. En die heeft het huis, zeg maar, als het ware gewonnen.
1: Ja.
0: $525.000. En het staat in een welvarende buitenwijk ten westen van Hartford. En ja.

0: skeletten.
1: Oh.
0: Ja. En dat was van de vorige, vorige eigenaar, de 54-jarige Sally. Sally Ann. En haar 22-jarige zoon, Brian. En ja, er was nog een derde lichaam. Ja, en daar wordt nog een DNA-test voor onderzocht. Want we weten niet wie het is. En ja, het is onduidelijk hoe de slachtoffers zijn overleden. Ze gaan er wel vanuit dat het gewoon een incident is geweest. En zien geen direct gevaar voor de omgeving of een crimineel gebeuren. Helemaal niet. Maar het waren echt skeletresten.
1: Zo, dat is echt niet best hoor.
0: Nee.
1: Zou niet goed worden?
0: Nou, ik zou ook echt... ik zou niet weten wat ik dan zou doen eigenlijk.
1: Nee, ja, ik ook niet.
0: Ik weet nog wel, zeg maar, dat een bepaald huis... en dat was vlakbij waar ik toen woonde als kleinkind. En daar hadden ze de deur, het kruipluik weggehaald. En de bruidegom tilt zijn bruid naar binnen.
1: Ja.
0: En die vallen dus door het kruipluik.
1: Oh.
0: Alleen zij kan het niet navertellen. Zij was op slag dood.
1: Nee, tuurlijk.
0: En hij heeft zich niet veel laten een trappenhuis opgehangen. Dat huis heeft serieus echt een paar jaar leeg gestaan.
1: Vind ik op zich ook niet heel raar.
0: Nee, hè? Nee. En nou is dit misschien ook verder niet om het leven gebracht of wat dan ook. Natuurlijke dood geweest waarschijnlijk. Maar ja, om daar nou op je gemakje te kunnen wonen vind ik dan wel weer het tweede.
1: Ja, dat is ook wel wat, hè?
0: Ja. Ja, ja, dat is echt weer... ik was echt typisch Amerika, maar dat is ook weer niet het verhaal.
1: Nee, dat is ook niet waar.
0: Nee, daarom. Oké, we gaan wel naar de Amerikaanse zangeres. Zij heeft trouwens nog twee zussen die ook wel een beetje entertainment werkzaam zijn. Maar die willen niet zo op de voorgrond treden als de middelste zus. Dan heb ik het over Jennifer Lopez. Let's get loud. Let's get loud.

0: Dus. Oké. We gaan... Nee, we gaan niet weer naar Amerika. Nee. Nee, nee, nee, nee. Nee. Nee. Oh, dit is een stukje voor het laatste half uurtje. Ook die items hebben we, Dinant. Dus alle reden om te blijven luisteren. Ja. Vakantie. Ja. Je boekt gezellig een vakantiehuisje voor het hele gezin. Je verwacht natuurlijk wat privacy.
1: Ja.
0: Ja. En dan krijg je dan gewoon helemaal gratis en voor niks. En gratis gluur erbij.
1: Oh, kijk. Dat is wel gezellig.
0: Ja, precies. Dat overkwam een gezin tijdens een vakantie in het Ierse Wexford. Toen de vader een loszittende wand in de woonkamer inspecteerde, keek hij dus recht in de ogen van de verstopte huiseigenaar. Ja. Het gezin zou een paar dagen gaan ontspannen in het plaatsje. En in advertentie stond klip en klaar, zodat ze het rijk alleen zouden hebben. Toen de code ophaalden voor het sleutelkastje, vroegen we zelfs nog aan de eigenaar of hij later nog bij de woning zou zijn. Maar hij zei dat hij weg moest. Ja, dat snappen wij. Hij moest zich achter de muur stoppen. Bij terugkomst in de woning na een dagje uit, draaide ineens de wasmachine. Ja, dat vonden ze wat vreemd. Want ja, hè, we zouden privacy hebben. Zou de eigenaar er dan toch misschien zijn? Nou, de partner van de vrouw besloot een scheidingswand in de woonkamer eens te gaan onderzoeken. Want mijn partner vroeg zich af wat er achter dat wandje zat. En toen hij het wilde verschuiven, liet het los. En ik hoorde toen iemand in de duisternis erachteraan roepen. Ja, het resultaat? De eigenaar die zich stilletjes zat te verstoppen in de geheime ruimte achter de muur in de woning. Ja, dat is echt wel heel erg. Het gezin is uiteraard zich te pletten geschrokken en pakte hals over kop hun spullen en belde de politie. En we zijn naar het huis van de familielid gegaan om daar de nachten door te brengen. En, want ja, ze vonden het nogal extreem angstaanjagend. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. De website waar ze het geboekt hebben, dat is booking.com, die heeft de accommodatie direct offline gehaald en een onderzoek gestart. Opvallend genoeg is de gleurende eigenaar door de gearriveerde politie niet in de boeien geslagen. Want er was namelijk geen sprake van strafbaar feit. Je mag gewoon gluren bij de buren.
1: Hè?
0: Ja.
1: Dat ook okay.
0: Ja. Of het gezin ooit nog een vakantiehuis durft te boeken via die site. Ja, dat valt wel te betwijfelen. Wat de huiseigenaar betreft, die kan zijn ruimte wellicht beter aanprijzen als de perfecte locatie voor liefhebbers van gluurders. Aldus. Ja. Tijd voor Zomer op je radio.

0: luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landes is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landes werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
3: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
2: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan is weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Eerlijk, gek en lekkere muziek. Sally's avondshow. It is.
6: And now, ladies and gentlemen.
7: It's my lady.

0: man. Hey, yo, you know that girl Betty?
1: Yeah, man.
0: My mom got robbed, man.
1: What?
0: Yeah,
1: man.
0: She got hurt.
1: What
0: bad.
1: Is happening?
2: What the freeze. Don't nobody move nothing. Y'all know what this is. Get them up. What? Get them up.
0: Yo, man, we down with Grandmaster Flash and the Furious Five. What is that, a gang?
2: Nah, man. Shut up. I don't hear you
1: now.
2: Shut up. What's the problem? Ain't no
1: problem.
3: Ja, en welkom bij het tweede uur van deze maandagavond 27/7/2026 van Stanley Saafshow hier bij RTV Krimpende Waard, CQ RTV Midden-Holland. En ja, we hebben weer de leuke items klaarstaan. En dan kijk ik even mijn sidekick aan. Hebben we dan ook nog eindelijk een keertje Dinans Weetjes?
4: Ze zijn onderweg.
3: Oké. Nou, laat de postduif even doorvliegen dan.
4: Ja.
3: Dan is hij er hopelijk nog op tijd.
4: De deur is open, dus hij kan zo
3: naar binnen. Hij kan zo naar binnen vliegen. Ja, we hebben hier lekker de achterdeur openstaan. Gezellig met heel veel insecten. Nou, we toch over insecten hebben. Het is natuurlijk algemeen wel bekend dat sprinkhanen, meelwormlarven en krekels en zo vaak wel op het menu staan. Die kan je natuurlijk wel in de Oosterse landen vaak treffen op het menu.
4: Ja.
3: Mieren niet. Zeg maar. Dat is ook een insectensoort. En vooral in Zuid-Korea heb je er nogal. Is er dus een lijst aan voorschriften dat het eten van 10 soorten insecten laat toe. Onder andere die sprinkhanen en dergelijke. Maar mieren staan daar niet op en die zijn verboden. Maar. We kijken allemaal zoals een streamingdienst met de letter N. Hè? En daar is een programma die heet Culinary Class Wars. Nou, dat zegt het al. Het gaat over sterrenkoks.
4: Ja.
3: Over restaurants. Er was eens in Zuid-Korea, in de hoofdstad Seoul, een restaurant met niet één, nee, maar liefst 2 Michelinsterren.
4: Dat is wel soepel.
3: Ja, maar die hebben dus duizenden mieren gebruikt als garnering in een gerecht.
4: Dat lijkt me heel erg smerig.
3: Ja, en ze gebruikten het onder andere voor. Per portie strooide hij 3 tot 5 mieren op, onder andere op ijs. Ja, hij zou meer dan 49.000 mieren hebben gebruikt in meer dan 12.000 ijsgerechten.
4: Met mieren.
3: Ja, ik. En dat was aan een restaurant van 2 Michelinsterren. En dan vraag ik me echt af. Over die commissie, zeg maar, die dat doet.
4: Yeah.
3: Die moeten dat toch weten? Je komt toch niet zomaar aan 2 sterren? Dat sowieso niet. En als er dan ook nog materiaal of iets gebruikt wordt wat gewoon verboden is, dan mag je toch nooit een ster, laat staan 2, krijgen?
4: Nee, dat is wel slecht.
3: Ja, ja. Dus heel die Michelinster, die kan gewoon, hoppakee, heel die organisatie. Ik geloof er geen zak meer van.
4: Nee, ja, begrijpelijk.
3: Ja, ja, dus, nou ja. Dit is dat gelukkige land waar ik nog nooit geweest ben. Maar daar staat er ook zo'n doosje bij, zeg maar, alsof je kaviaar hebt. Weet je wel?
4: Ja.
3: Dan heb je zo'n soort van zo'n blikje. En dat doen ze dan open en dan komt de kaviaar tevoorschijn. Nou, dat hebben ze hier dan met mieren.
4: Oh, fantastisch.
3: Ja, ja, het zal ergens goed voor zijn. Ik weet het niet. Hé, hey, ik hoor een opmerkelijk weetje of dat niet.
4: Nee, we waren natuurlijk in een Amerikaans thema. Aan het
3: ja.
4: Begin, dus ik heb heel veel zinloze rotzooi over Amerika.
3: Oké.
4: Wel grappig, maar je hebt echt helemaal niks aan.
3: Oké, nou ja. Hé, hey, maakt niet uit. We gaan door met lekkere muziek. Fiesta Reloaded van de Sunclub.

0: De Sank Titanium van de David Guetta samen met Sia. Was dat ondertussen. Gaan we of gaan we niet, Dinant?
1: Ja, de posthuis is aangekomen.
0: Nou, dus, dan gaan we maar, hè.
2: Voor Dinants weetjes.
1: Kijk, daar zijn we weer. Amerika. Het is natuurlijk een heel bijzonder land. Er gebeuren hele rare dingen.
0: Ja.
1: Even een kort blik terug in de tijd. Heel kort, hoor. Benjamin Franklin. Hele oude vent.
0: Ja.
1: Onderhand niet meer. Maar het nationale symbool van Amerika is de zeearend. Zo'n vergrote vogel.
0: Ja, ja.
1: Benjamin Franklin wilde liever een kalkoen.
0: Oké.
1: Ja, vond hij leuker.
0: Nou, oké. Ja. Ja, prima dan. Nou. Dus daar komt ook al met Thanksgiving natuurlijk vandaan.
1: Onder andere. Over Thanksgiving gesproken. Nou, dit is...
0: Je gaat even stotteren.
1: Ja, ik sta hier gewoon echt versteld van.
0: Okay.
1: Er worden 150 miljoen hotdogs gegeten op Thanksgiving.
0: 150 miljoen?
1: 150 miljoen hotdogs.
0: Oké. Okay.
1: Maar er worden ook meer hotdogs gegeten in een heel jaar dan dat er mensen zijn in Amerika.
0: Dat...
1: Ja, die moet je even laten bezinken.
0: Ja. Zeker.
1: Ja. Amerikanen eten samen ongeveer 350 pizzapunten per seconde.
0: Ho even. 350?
1: Pizzapunten per seconde.
0: Oké, dus even een heel snel rekensommetje gemaakt. Wij zitten hier 2 uur 120 minuten radio te maken.
1: Ja.
0: Doe je 350 keer 60, want dan heb je een minuut.
1: Ja, keer 120.
0: 2,5 miljoen pizzapunten hebben ze nu achter hun kiezen.
1: Ja, in de 2 uur dat wij hier zitten.
0: En dan zitten wij in een M&M'tje. Oké.
1: Ja, houdt
0: het
1: leuk.
0: Wauw.
1: Ja, Hollywood.
0: Ja.
1: Iedereen kent het hele mooie grote bord met die witte letters Hollywood. Ja. Het is eigenlijk helemaal geen marketingstuk van de filmscène Hollywood.
0: Okay.
1: Het bord was oorspronkelijk Hollywood Land. En dat was bedoeld als een reclamebord voor de woonwijk.
0: Oh, maar dat is iets commerciëler geworden.
1: Wow, lichtelijk. Het niet echt meer met een woonwijk te maken op dit moment.
0: Nee, zeker niet.
1: Nou, bijzondere wetten en regelgeving. Altijd leuk om daar terug te kijken. Elke staat natuurlijk zijn eigen regels. Ja. Arizona mag een ezel niet in een badkuip slapen.
0: Dat vind ik echt sneu, want ik wil iedere avond die ezel in die badkuip leggen.
1: Ja, arme ezel.
0: Ja.
1: In Tennessee was het ooit verboden om met een olifant te gaan vissen.
0: Nou, oké. Ja, nee, volgens mij zwemmen die vissen gelijk weg als ze dat mee zien.
1: Dat zou je zeggen.
0: Maar oké.
1: In Georgia is het verboden een giraf aan een telefoonpaal vast te binden. Ja.
0: Heel bijzonder dit.
1: In Ohio is het verboden om een vis dronken te voeren. Ik weet niet hoe je dat überhaupt doet.
0: Ja.
1: En in Alabama mag je geen ijshoornetje in je achterzak dragen. Omdat dat heeft met paardendieven te maken uit de paardentijd.
0: Je mag geen ijshoornetje in je achterzak dragen. Waarom zou je dat doen? Dan krijg je toch een plakkont van.
1: Ja. Ja, ik snap niet wie hierop gekomen is. Maar ze vonden het blijkbaar een heel goed idee.
0: Apart.
1: Nou, om nog een paar dingetjes te gooien over Amerikanen zijn dik, hè?
0: Ja.
1: Dat weten we allemaal wel.
0: Ja, die snappen met 2,5 miljoen pizzapunten in onze tijd.
1: Nou, die beredenering ga ik even verdikken voor je.
0: Nog meer.
1: In Amerikaanse bioscopen kun je gratis boter over je popcorn krijgen.
0: Als dat niet genoeg is.
1: In Amerikaanse restaurants kan je een hamburger bestellen met donuts in de plaats van broodjes.
0: Oké. Ja, het zal een hele bijzondere combinatie zijn. Want donuts zijn heel zoet en hamburgers is toch even wat anders.
1: Ja, maar we vinden het blijkbaar helemaal fantastisch. Anders, lijkt mij niet dat het verkoopt. Maar blijkbaar
0: lijkt
1: wel.
0: Lijkt mij, heel bijzonder.
1: Ja.
0: Laat ik het daarop houden. Oké, heb je nog meer van die gekke dingen? Of,
1: Ja, allemaal van die rare dingen. Death Valley, heetste plek op aarde. Was het ooit bijna 57 graden overdag.
0: Zo.
1: En Las Vegas. Het hotel waar je aan denkt bij Las Vegas. Ja. Die hele grote fontein voorop.
0: Ja.
1: Dat hotel heeft 1000 fonteinen binnen.
0: 1000?
1: Ja.
0: Wauw.
1: In dat hele hotel zitten er 1000.
0: Dat zijn echt wel heel veel fonteinen.
1: zijn echt heel veel. Ja. En je hebt een stad in Alaska.
0: Ja.
1: En die hele stad woont in één flatgebouw. In dat flatgebouw heb je een supermarkt, je hebt een restaurant, je hebt allemaal appartementen.
0: En dat is officieel een stad, maar dan noemen wij dan toch een gehucht? Of is dat zo'n hoog gebouw dat daar honderden, duizend mensen in kunnen?
1: Het is een gebouw, ik heb het snel opgezocht, ongeveer 12 verdiepingen.
0: Oké, dus het is meer een gehuchtje.
1: Ja, maar het is wel een serieus gebouw. Nu langzamerhand zijn er wel huizen omheen aan het bouwen, maar 90% van de bevolking woont nog steeds in dat ene grote gebouw.
0: Oh, wauw. Dan is het helemaal erg, zeg. Dan loop je naar beneden, heb je een pizzaspunt. En dan ga je nog niet eens lopen, want je kan in het flatgebouwtje druk op.
1: Je gaat gewoon naar beneden, je haalt je pizzapunt en je gaat weer naar boven.
0: Ja, en anders, door de verrassing, een hotdogkie. Okay.
1: Ja, daarom. Zelfs als je naar de keuken loopt, weet je. Niet eens naar buiten.
0: Ja, oké. Nou jongens, ik weet zeker, we hebben wel een avond vol met lekkere gerechten, moet ik eerlijk zeggen. Een lekker ijsje met mieren erop. Van pizzapunten naar hotdogs en dergelijke.
1: Ja, een hamburger met donuts.
0: En dan een hamburger met donuts. Dat is des te meer reden om altijd te blijven luisteren naar Sandy's Avondshow. Volgende week hebben jullie natuurlijk niet ons opmerkelijk berichten, maar dan komt Herman met 2 uur. Dus 2,5 miljoen pizzapunten, dan in de vorm van lekkere chillmuziek. Dan kan je dus in die 2 uur kan je gewoon 2,5 miljoen pizzapunten even naar achter werken. Altijd lekker vanaf je vakantieadres. We gaan nog eens even een nummer draaien voordat het met fout 12 uur beginnen. Madonna, Holiday.

0: Ja, en dan welkom in het foute half uurtje. Het laatste half uurtje is weer in werking getreden. Ja, is het zover? Of vraag ik hem nog even? Oké.
1: Okay, ja, nee, het kan.
0: Oké, heel goed. Lerarentekort. Ja, wie heeft dat niet? Nou ja, hè, ik denk gaan er wel steeds meer leraren komen. En dat zeker. Maar aan Amerika gaan we weer. Hebben ze daar wat op gevonden? Want ze hebben daar namelijk een robotlerares, Sally, voor de klas gezet.
1: Ja. Nee, nou, ik zwaaide, want er vloog een vlieg voor mijn neus.
0: Oh ja, ik denk, jij wil even de mute-knop.
1: Nee, heb ik zelf hier ook.
0: Oh, oké. Nou, dat is mooi. Maar er is dus een middelbare school in de Amerikaanse staat New York. Die heeft dus een proefproject met een robot van een technologiebedrijf tijdelijk stilgelegd. Naar kritiek van de ouders, leerkrachten en de onderwijsautoriteiten. Want een robot die de naam Sally kreeg, en dan schrijf ik het niet zoals mijn naam, maar S-A-L-L-Y natuurlijk. Zou vanaf dit najaar namelijk als digitaal onderwijsassistent in de klas worden ingezet. De school betaalde bijna maar liefst $58.000, dat is omgerekend €50.000, voor de mensachtige robot. En die moet met behulp van AI leerlingen begeleiden en vragen stellen, vragen beantwoorden en gepersonaliseerde ondersteuning bieden tijdens de lessen. Maar ja, niet iedereen is dus enthousiast over het project, dat ik me goed kan voorstellen. Want verschillende leerkrachten noemen de komst van de robot compleet ongepast. En ze stellen zich ook vragen bij de pedagogische meerwaarde. En waarschuwen ook voor ethische en privacy-gerelateerde risico's. Er kwam ook kritiek van de onderwijsinspectie in de staat New York. In een brief van aan schoolbestuur uitte de onderwijscommissaris haar bezorgdheid uit over de aanwezigheid van een mensachtige robot in een klasomgeving. Want volgens haar leveren bij ouders, leerkrachten en andere betrokken vragen over de invloed van dergelijke technologie op leerlingen. Ja, dit is toch wel een discussie, want die krijgt nog wel aardig wat aandacht. En het wordt namelijk ook gelinkt aan een bedrijf dat een bepaalde levensechte, ja, daar komt hij, het laatste half uurtje is in werking getreden, sekspoppen fabriceerde.
1: Wat en, een switch in werk ook.
0: Nou ja, van de diezelfde fabriek heeft dus deze pop ook gemaakt. Die dus sekspoppen maakte, heeft deze pop ook gemaakt. En willen ze dus als onderwijsassistent voor de klas zetten. Dus het enige verschil is. De enige verschil is de ene kleding aan de andere, niet denk ik. Ja.

0: anders weten. Ik denk, het zou me niks verbazen dat over 10 jaar dat het gewoon doodnormaal is dat we overal robots hebben. Robots hebben staan, robots hebben lopen, dat ja. die robots werken in fabrieken. En
1: dat geloof ik ook wel steeds meer. Het gaat wel steeds meer komen. Ja, dat denk ik ook wel. Daar moeten we wel van waken.
0: Ik kan er nu heel hoog tegen springen. Maar over 10 jaar stem je toch wel mee.
1: Nou ja, ik denk dat je op een gegeven moment, als je echt een bepaald tekort heeft, waarom niet, maar dan inderdaad wel vorm van een assistent.
0: Ja.
1: Dat wel. Oké. Terug naar een stukje muziek. En straks hebben we nog wel weer een bijzonder opmerkelijk bericht. Is André Hazes met, want het is dan ook anders, zomer.

0: Dit is nou even een andere variant dan jullie gewend zijn. Maar hoe leuk is het? Nou, ik vind hem leuk. Frankrijk, we hebben natuurlijk een begin van het vorige uur hebben we het al een beetje over gehad. Over de vakantieprikkelingen en over de bosbranden en dergelijke. Dat je eigenlijk daar op moet letten waar je rijdt.
1: Ja, klopt.
0: Ja, maar er is nu ook een bericht naar buiten gekomen dat je alleen niet moet opletten waar je rijdt, maar dat je ook moet opletten waar je kijkt.
1: Oh, nee toch?
0: Ja.
1: Nou, vertel.
0: Nou ja, weet je, het is natuurlijk algemeen wel bekend. Als je op vakantie gaat, hè, gebeuren er dingen. Hè, dan heb ik het over intimiteit. Dat is vaak over het algemeen wat de frequentie is wat hoger, zeg maar. Ja. Laat ik het daarop houden. Nou, er is dus een hele grote keten. Die heb je in Nederland. Je hebt allerlei ketens natuurlijk. Van de luxe vakantiehuisjes. Die heb je ook daar. Die keten is ook in Frankrijk vrij actief. En daar is dus een 32-jarige, uiteraard Nederlandse man, betrapt op masturberen in de openbaarheid.
1: Soepel.
0: Ja, en het was ook nog bij zijn eigen huisje buiten, waar zijn gezin met kinderen binnen aan het spelen waren. Ja, je zal de nood maar hoog zijn. Dan vraag ik me af, wat zat er in het andere huisje? Had hij bepaald uitzicht? I really don't know.
1: Ja, waar keek hij naar?
0: Ja, nou ja, het heeft zich dus donderdagavond afgespeeld omstreeks 11:30. En wandelaars die... 11:30, hè? Wandelaars, oké. Okay. Maar er waren dus wandelaars die dachten s'avonds... Goh, ik ga een wandeling maken. Hè? 11:30, ja? Oké.
1: Okay. Ja.
0: Die lopen langs en die vonden de man volledig naakt achter het huisje. Hij is gearresteerd. Maar ja, het is deze Nederlandse man heet misschien Frans, maar hij praat geen Frans. Dus hij is gearresteerd en er moest een tolk ingeschakeld worden voor het verhoor. En ja, volgens zijn bedoeling was het niet om... ja, om even te shockeren. Hij moest het gewoon even kwijt. hij moet zich op 3 maart 2027 voor de rechtbank verantwoorden.
1: Zo, duurt nog even.
0: Dat duurt nog even, ja. Ik weet niet waarom dat zo lang moet duren.
1: Dan heb ik meerdere vragen over de situatie. Punt 1, waarom ga je om 11:30 rondje lopen?
0: Ja, dat heb ik
1: Punt
0: ook.
1: Punt 2, hoe zie jij iemand die achter zijn huis zit? Ben je naar de tuin gelopen of zo? Of...
0: Ja, hè? Nou, dat heb ik dus ook. Dan denk ik van, als je dan, weet je, waarom heb je dan... Denk, als jij om 11:30 wat lopen, heb je daar denk ik ook een bedoeling bij. Hè? Of je wil een spookbos of gewoon iets engs gaan doen of zo, weet je wel. Of je bent op de criminele pad, dat. Dus dan heb je daar, nou, dat kan heel goed niet, hè. Maar hè, dan, je krijgt al snel een vooroordeel, oh, die hebben wat in de planning.
1: Ja, of die hebben te veel gedronken en denken van,
0: precies, rondje lopen. Ja, zoiets, ja. En dan loop je achter de huisjes langs in gebieden waar je eigenlijk niet moet zijn.
1: Ja.
0: Want ik neem aan dat hij niet volle ornaat dat aan doen was, toch?
1: Nee, dat lijkt me ook sterk.
0: Nou, daarom.
1: Het lijkt me ook sterk dat waar hij zat, dat keek op de weg van het park.
0: Ja.
1: En maar dat in zijn eigen tuin was, zeg maar, van het huisje.
0: Dus, ja, het is heel, heel bijzonder. Maar in ieder geval, ja... He, dus ga je naar Frankrijk of rij je doorheen of ga je naar het buitenland en je hebt behoefte, doe dat gewoon thuis.
1: Doe het in het huisje.
0: Doe het gewoon in het huisje. Ga onder de douche op de wc zitten, weet ik veel.
1: Ja, he, doe het niet buiten in de tuin.
0: Nee, precies. Oké, okay, Rutger van Barneveld, die denkt zwoele zomernachten, dat past hier wel bij.

0: Ja, en van Rutger van Barneveld met Zoele Nachten gaan we naar Bluff. En dan gaan wij vandaag zeggen bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er niet. Dan is er non-stop 2 uur chill mee naar mogen gemaakt door Herman. En die week daarna zijn we er gewoon weer bij. Ik zeg bedankt voor het luisteren en slaap lekker.
1: Joejoe.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Info. Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Het W. Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpenerwaard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: regio-info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.

info. Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Blanche Militia met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer en Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.